0: is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Nostalgische.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
1: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
0: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
2: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
0: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Zuid-Holland komen plaatselijk mistbanken voor. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de N207 van Bergambacht naar Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en Gouda 2 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
7: Deze week in Music Magazine. Hans Sloter met het Stiltecentrum.
8: En deze uitzending van het Stiltecentrum gaan wij verder met waar wij vorige maand gebleven zijn. Een tweedelige serie over 100 jaar VPRO. En we gaan terug naar 1986, toen de VPRO een serie heeft gemaakt, Vrijzinnig 60 jaar. Een serie die werd uitgezonden in het prachtprogramma OVT Het Spoor. Vorige week hebben we snippets laten horen van de eerste 2 afleveringen van deze documentaire. En vandaag in deze uitzending laten wij fragmenten horen uit de afleveringen 3, 4 en 5. Wilt u alles bijna compleet, want niet de hele serie is bewaard gebleven, bijna compleet terugbeluisteren, dan raad ik u aan om naar nu al onvolprezen De Schatkamer te gaan, waarin zoveel prachtige radio- en televisieprogramma's terug te vinden zijn. En het wordt allemaal nog uitgebouwd, dus nou, het is één groot feest. Ik combineer dat met plaatopnamen die ik gevonden heb in mijn kast. Platen die helaas uit de kast moesten vanwege ruimtegebrek. En daar zitten er echt fantastische LP's tussen. Ik heb er een paar meegenomen. Vorige uitzending heeft u daar een aantal dingen van kunnen horen. En nu gaan wij gewoon daarin verder. Een plaat uit 1970 op de draaitafel. Een sensatie toen van de Academy of St. Martin in the Fields. Onder leiding van Neville Marriner. Die muziek van Béla Bartók uitvoerde. de ene kant de muziek voor snaren, slagwerk en celesta. En op de andere kant, u heeft er vorige week ook al een fragment van gehoord, het divertimento voor strijkers. En met name dat eerste deel, dat Allegro non troppo uit dat divertimento, is heel veel gebruikt door de VPRO als geluidsmuziek. Vandaar dat dat deel nog een keer terugkomt. Maar we beginnen met het eerste deel uit die muziek voor strijkers, slagwerk en celesta, het Andante Tranquillo. The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Mariner.

0: U luistert nog steeds naar Radio 5, de VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In het tweede uur van het spoor aandacht voor de VPRO zelf. Deze maand is het precies 60 jaar geleden dat een groepje vrijzinnig protestanten een eigen omroep stichtte. In deze derde van 5 uitzendingen aandacht voor de grote familie. Als na de oorlog een poging om tot een nationale omroep te komen mislukt, gaat de VPRO zelfstandig verder. In de radiovilla veel thee en tolerantie en op de zender veel gesprekken met luisteraars, gedurfde onderwerpen als gemengd kamperen en discussies over God na de dood van God. Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
2: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
3: Het was een familie, de VPRO. Hè? Dus na de uitzending gingen we, vooral toen het nog live was, zo 's avonds, dan gingen we dikwijls bij de familie Spelberg nog thee drinken, limonade drinken in de zomer, want het zijn limonademensen, hè? Ze waren geheel onthouder. En dat was altijd erg gezellig in het begin.
4: Soms, mijn luisteraars, komen de dichters, de spelers, de muzici, de kunstenaars de verkondiging van het evangelie meer nabij dan de dominees en de pastoors. Althans, zo vind ik het.
5: Hij zat op een stoel, en op dat tafeltje was een Persisch tapijtje. Dat was wat huiselijk. Daar brandde een gezellig lichtje, geen kale neonbuis zoals in andere studio's. Daar stond dat orgel, wat ook al sfeer achter glazen schotten met al die pijpen, waar dan Van der Horst op, daar stond een grote vleugel met een worteldoek eroverheen. Je kent het wel, dat was intiem.

0: op deze morgen, als wij met u op zoek zijn naar antwoorden, inzicht, niet bij brood alleen, stellen we ons voor de vraag: waarheen, waartoe? Het was niet lang. Kijk, dan ging het zo door na een tijdje natuurlijk.
1: Ja, dus kwam het woord twijfel op
2: een gegeven moment, hè?
0: Het woord twijfel was onmiddellijk. Nou, daar kon je 3:30.
2: Zouden wij niet? Of zouden wij wel?
0: Daar kon je 3:30 op wachten ongeveer. Na 3:30 kwam. Of er toch, dit woord toch kwam altijd terug. Of er toch niet enige vragen rezen. Waardoor we in dit tijdsgewicht toch moesten denken dat berusting een zekere aandacht toch voor de mensen die...
1: Te hard.
0: Absoluut. We hebben de timing niet meer in de handen.
3: Volgens mij hebben jullie nooit echt gekund.

0: Goedemiddag. Sinds de zomer van 1941 konden de omroepen geen eigen geluid meer laten horen. Er was nog slechts de terreur van een genazificeerde omroep. Maar nu is de oorlog voorbij en de ether is weer vrij. De directeur van de VPRO, dominee Spelberg, doet mee met een poging om het ideaal van de VPRO te verwezenlijken. Een nationale omroep. Maar dat wordt onder de voet gelopen door de grote omroepen die snakken naar het oude, verzuilde systeem. En de VPRO krijgt weer een paar versnipperde uren om het vrijzinnige woord te verkondigen. Terwijl de grote omroepen nog bezig zijn af te rekenen met hun oorlogsverleden, heeft de grote VPRO-familie zich weer herenigd om de Spelbergjes en hun kinderen. De directeur en zijn vrouw wonen op twee verdiepingen in een villa aan de Stravenlandse weg. Op de parterre is de studio gevestigd met het orgel waarop Anton van der Horst de Margenwijdingen begeleidt. De warme bedding van de grote familie, met thee en limonade, dat is het ene gezicht van de VPRO. Het andere is dat van de landdagen, manifestaties van vrijzinnig protestantisme met kerkdienst, zang, marcherende vlaggedragers, tientallen toespraken en tot slot het massaal aangeheven lied der wachters. Nederland werkt aan zijn wederopbouw en de kleine omroep probeert zijn horizon te verruimen door naast bijbelonderzoek en causerieën ook nieuwe geluiden te laten horen op het gebied van kunst en cultuur. Jazz, het Franse chanson, hoorspelen, vaak met een stichtelijke boodschap, modern toneel zoals Onder het Melkwoud. Spelberg neemt enthousiast kennis van het eerste televisie-experiment en op 22 april 1952 kondigt omroepster Rietje de Jongste het eerste televisieprogramma aan. Maar om een beeld te krijgen van de sfeer in die naoorlogse jaren gaan we naar de villa aan de Stravenlandse weg waar mevrouw Spelberg haar zondagse half uurtje houdt. Het is Pasen 1947.
1: Goedemorgen, goedenavond. Kinderen in Holland en in Oost- en West-Indië. En overal waar op dit ogenblik naar ons geluisterd wordt. Op dit ogenblik zitten hier in de studio ongeveer 30 kinderen die geregeld hier samenkomen voor de microfoon. Zowel voor Holland als voor de PCJ. En ze zitten hier nu bij elkaar en zullen samen hun paasdienstje vieren. Maar dat is in de oorlog natuurlijk niet zo geweest. En nou, gelukkig, nou kunnen we er toch weer iets van krijgen. En dan mogen jullie straks allemaal één zo gekleurd ei meenemen. En jullie krijgt ook allemaal een pakje zaad. Dan moet je dat maar mee naar huis nemen. En dan op een mooi plekje in de tuin moet je dat maar uitzaaien. Het zijn allemaal hele mooie bloemetjes. En voor wie het graag wil, is er ook radijs en tuinkers. Want dat vinden jongens soms wel eens prettig om te zaaien. En als je bloemetjes hebt en die groeien op, dan kun je die laderhand weer meenemen. Dan kunnen we daarmee misschien weer de studio's versieren. Bijvoorbeeld op ons Pinksterdienstje. En dan zullen we de bloemen daar aflopen, net zoals we dat vandaag zullen doen, brengen aan zieke kinderen en aan zieke mensen. Voor wie dat iets blijs en iets vrolijks is op Pasen.
0: Jarenlang brachten deftige, vrijzinnige dames uit het Gooi op zondag hun kinderen naar dat radiozondagsschooltje van mevrouw Spelberg. Zelfs heel erg deftige dames, zo weet Corgalis zich te herinneren.
2: De koningin, die kwam hier wel eens langs, hè?
3: Ja, prinses Marijke, die deed mee aan het zondagshalfuur. En als het dan zomers, dan kwam ze naar die opname toe op de fiets uit Soestdijk.
2: De koningin.
3: En dan had ze Marijke, die nou tegenwoordig Christine heet, dat weten de mensen niet meer. Die had ze dan achterop. Op de fiets. En dan fietste er een rechercheur voor en een rechercheur na, of twee. En dan werd er fiets hier, en dan stonden ze hier te wachten bij dat trapje. En dan werd er fiets hier naar boven gebracht. En de rechercheurs gingen dan in die linkervilla op nummer 63 in de keuken zitten. Daar hadden ze een goed uitzicht op de rest van de omgeving. En dan ging de koningin boven bij Spelberg koffie drinken. En Marijke ging daarna het zondags half uur naar mevrouw Spelberg toe. Ja, dat is een tijd zo geweest. Ik weet niet hoe lang, maar...
0: Huiselijkheid en gezelligheid, dat waren de kenmerken van de VPRO-villa.

0: U luistert nog steeds naar Radio 5, de VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In het tweede uur van het spoor aandacht voor de VPRO zelf. Deze maand is het precies 60 jaar geleden dat een groepje vrijzinnig protestanten een eigen omroep stichten. In deze vierde van vijf uitzendingen aandacht voor de coup. De grote breuk in de geschiedenis van de VPRO is 1968. Een golf van nieuwe, radicale leden zorgt er dan voor dat de oude, vrijzinnig protestantse radio wordt omgetoverd in een nieuwe VPRO zonder puntjes en zonder dominees. Hoe democratisch gingen de nieuwe democraten eigenlijk te werk? En hoe groot is de pijn die 18 jaar later nog bij de verliezers heerst? Het spoor en 60 jaar vrijzinnig.
2: Goedenavond, geachte luisteraars, hier is Hilversum, de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio.
3: De VPRO-redactie heeft ingegrepen. Het programma Hoopla, waarin veel naakte dagblad trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène. Als de VPRO van NTS geen technische faciliteiten kan krijgen om een ander programmaonderdeel te vervaardigen, zal het optreden van Phil Bloem zo worden gekopieerd dat er geen moeilijkheden overkomen. De aflevering van Hoopla zal in ieder geval op de schermen komen.
4: Echt, het was enig om aan te zien. Ja. Als hij daar niks mee te maken had, ik weet dat Wim Schippers en Wim van der Linden waren daar ook. Ja. En deden daar toen al een beetje, ja, die hadden hun Hoopla, kwamen hun Hoopla gram halen. Maar ik heb dat beeld van die waanzinnige vergadering voor me met Frans Smit met een uiterst gretige oogjes voortdurend naar de interruptiemicrofoon toe stapte om dan weer procedureel iets te regelen of zo. Eindeloos. En die vergadering is, dat was de coup.
5: Daarom wil ik het stemming
6: hebben. Dat we dus niet voortdurend gedwongen worden om stoelen op te zoeken. Hè, of stoelen ter beschikking te stellen. Nee. Te hurken, de hele tijd te hurken soms. Ja, dat we geteld worden zonder dat we weten dat we geteld zijn. Hè, gewoon dat er iemand ons ziet staan.
5: Ik ben dit helemaal met u eens, maar ik wil
6: het
5: graag.
6: Toch niet, laten we nu niet vasthouden aan een overgeleverde manier van stemmen. Als een andere wijze van stemmen beter is.
5: Ik weet niet of die andere wijze zoveel beter is.
6: Nee, laten we dat proberen dan, want dit heb ik nog nooit meegemaakt.
5: Nee, ik wel.
6: Ik heb veel vergaderingen meegemaakt, maar dit nog niet.
7: Het is net alsof je thuis komt en van een lange zeereis en een ander heeft jouw plaats bij je vrouw ingenomen. Zo is het ongeveer. Het is je huishouden niet meer. En je vrouw leeft met een ander. Nou, dan moet je ook maar de consequentie trekken en zeggen dan, vooral omdat het emotioneel je dan zo tegen gaat staan. Al zul je misschien in die VPRO nog wel dingen zien wat je zegt, god, die doen toch positief, toch aardig werk op bepaalde terreinen. Emotioneel kun je het niet meemaken. En ik moet zeggen, nee, eigenlijk geloof ik na zoveel jaren nog niet.

0: Goedemiddag. We zijn met onze geschiedschrijving van de VPRO terechtgekomen in de rumoerige laat zestiger jaren. Een geest van vernieuwing jaagt door het land. Provo zorgt voor rellen. In de PvdA doet Nieuw Links een greep naar de macht. Aan universiteiten en hogescholen wordt de revolutie gepredikt. Het Maagdenhuis wordt bezet en de trouwpartij van Beatrix en Klaus loopt uit op een rel. In Hilversum is het de VPRO die bijna ten onder gaat in de stormen van de tijd. Sinds de komst van de televisie is de gezellige familiesfeer toch al verdwenen uit de villa's aan de Schravenlandse weg. Want met televisie hebben de dominees totaal geen affiniteit. De meesten vinden het maar een ordinair medium. Maar omdat de VPRO als officiële C-omroep wel 2 uur tv per week moet vullen, plus veel meer uren radio dan voorheen, moeten er mensen van buitenaf worden aangetrokken. Geen dominees, maar professionele programmamakers. En omdat de vrijzinnigen zo aardig en tolerant zijn, eisen ze van de nieuwkomers niet dat ook die de vrijzinnige beginselen zijn toegedaan. Het resultaat is dat binnen de kortste keren de VPRO beschikt over een groep programmamakers die zich zeer verwant voelen met de provocerende, taboe doorbrekende tijdgeest, maar in het geheel niet met het wat ethisch elitaire wereldje der vrijzinnig protestanten. Peter Flik en Philip Scheltema bij de radio, Arie Kleiwecht en Bauke Spoelstra bij de televisie zorgen voor de ene rel na de andere. Het radioprogramma Hey lokt woedende vragen in het parlement uit en het televisieprogramma Hoepla met de blote Phil Bloem brengt het ganse land in opschudding, tot grote ontsteltenis van het VPRO-bestuur dat de ene paniekbeslissing na de andere neemt. Een van die beslissingen, die vergaande gevolgen zal hebben, is het schorsen van televisiehoofd Arie Kleiwecht, omdat hij pogingen doet om het roemruchte programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer, dat bij de VARA verboden was, over te laten nemen door de VPRO.
1: Het is uitsluitend de televisie geweest in mijn ogen waardoor het gebeurd is. Ongetwijfeld zullen bij de radio ook programma's zijn geweest die baldadig waren, zou ik maar zeggen, of in de ogen van het bestuur niet zo prima waren. Maar dat drong tot niemand door eigenlijk, zeker niet tot de buitenwacht en in ieder geval niet tot de pers. Wat de gebeurtenissen van de, wat jij nu noemt, de coup van 1968 is voorafgegaan, dat is een enorme grote rel in september 1967, het jaar daarvoor dus, rond een gebeurtenis bij de televisie, namelijk mijn schorsing. Ja, daar moet ik dan misschien wat nader op ingaan. Die een enorme golf van publiciteit teweeg bracht. En dat is de oorzaak geweest dat er een escalatie, een lawine van publiciteit gevolgd is in die hele winter. Steeds gebeurde er van allerlei dingen rondom het programma Hoepla. En vooral rondom het programma Hoepla waren er voortdurend aanvaringen tussen de televisiedienst en de directie en het bestuur, waardoor de situatie in de hand gewerkt is die geleid heeft tot die roemruchte ledenvergadering van juni of juli 1968, waar je op doelde, waar die coup geprobeerd is, die daar overigens niet echt uit de verf is gekomen, niet echt gelukt is, maar wel de aanleiding heeft gevormd tot de hervorming van de statuten van de VPRO en dus tot de omwenteling van VPRO met puntjes naar Omroepvereniging VPRO.
2: In dit tot ver over de landsgrenzen befaamde magazine, dit keer Nederlands nieuwste popsensatie, Dragonfly. De mens achter de kunstenaar met onder andere Kees Schilperoord. Zijn heiligheid Paus Paulus VI. Damesdansclubje Kunst baart kracht. Bezoek aan Paleis Soestdijk. Achter de schermen bij de Lach, Swassant Neuf. The Electric Prunes uit Californië. Presentatie, ja, de legendarische Phil Bloem.
1: Ik was toen hoofd van de televisiedienst, had dus voortdurend te maken met die programmadirecteur, bracht hem op de hoogte van wat wij van plan waren te doen. In dit geval was dat een poging om te zien of wij het programma, Zo is het toevallig ook nog eens een keer, dat bij de VARA een aantal jaren met veel gerucht was uitgezonden en tenslotte bij de VARA gesneuveld was. De programmadirectie, de programmadirecteur, die was daarvan op de hoogte, maar hij snapte dat hij daarmee een hete aardappel in zijn hand had, omdat hij wel voorzag dat het bestuur daar moeilijkheden mee zou maken, omdat zulke rabouwen als Ferdinandus, Blokker, Van Tijn toch moeilijk te passen waren in dat chique, beschaafde, vooral beschaafde VPRO-milieu. Dus die begon daar vreselijk mee te schippen. En het werd hem bijna onmogelijk gemaakt om nog te functioneren toen er rondom die voorbereidingen van dat programma een schreeuwerige, relachtige publicatie in de Telegraaf verscheen van Henk van der Meijden, die op een pagina breed aankondigde dat de VPRO van plan was een anti-koningsgezind en zeer links, socialistisch, rellerig programma te brengen, dat een voortzetting zou zijn van, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Dat sloeg bij het bestuur in als een brandbom. Die waren onvoldoende voorbereid door de programmadirecteur op deze gebeurtenis. Bovendien was dat natuurlijk zwaar gechargeerd door Van der Meijden. Die had een interview met een mogelijke presentator van het programma gemaakt, die ook ver buiten zijn boekje was gegaan in zijn weergave van waar wij het over hadden gehad in die voorbereidingen. Kortom, die publicatie in de Telegraaf heeft alles aan gang gezet. De directie raakte in volstrekte paniek. De programmadirecteur dacht een krachtige daad te stellen door mij voor een week te schorsen en aan te kondigen dat er allerlei onregelmatigheden in de voorbereiding hadden plaatsgevonden, waar ik zo even al over sprak. Waarin hij persoonlijk eens eventjes orde op zaken zou stellen. Ongelukkigerwijze heb ik mij bij die schorsing niet zo gemakkelijk neergelegd. Ik heb van mij afgeslagen. Dat is ook in de publiciteit toen heel duidelijk geworden. Er is een ontzettende conflict ontstaan tussen mij en het VPRO-bestuur en de VPRO-directie, dat uitvoerig van dag tot dag in de krant werd verslagen. Dat op zichzelf zette een soort tegenactie aan gang onder, hoe moet ik het beschrijven? Intellectuele, progressieve, artistieke kringen, met name in Amsterdam, die dachten, hé, hier is iets aan de hand waar wij bij aan moeten sluiten. De VPRO staat voor iets goeds. Daar worden mensen het werk onmogelijk gemaakt waar wij achter moeten staan. Er kwam een beweging op gang die van dat moment af de oude VPRO heeft belaagd. Programmamakers die voortdurend bleken in verzet te komen tegen die ouderwetse beschaafde bourgeois opvattingen van het bestuur, door vooral ook het programma Hoopla te produceren en te willen uitzenden tegen de zin van het bestuur, kregen de support en de ondersteuning van die kringen in toenemende mate. Dat was een escalatieproces dat tenslotte geleid heeft tot die roemruchte, befaamde Poolse landdag. Zoals de ledenvergadering die in de zomer van 1968 toen gehouden is, heeft plaatsgevonden in Hilversum in de Expohal. Dat is tenslotte de bekroning, zou je kunnen zeggen, geworden van dat hele escalatieproces van constante conflicten, constante botsingen tussen de leiding van de televisiedienst en het VPRO-bestuur.
3: Beste kijker,

0: VPRO was dus, meer dan andere omroepen, in de jaren 60 en 70 een kind van zijn tijd. De vraag is natuurlijk in hoeverre de programma's zelf die tijd ook mee hebben beïnvloed. Jan Blokker.
1: Als je dat soort vragen aan mij stelt van maatschappelijke effecten, heeft het iets opgeleverd, weet ik wat, is het probleem dat mijn uitgangspunt, het klinkt heel treurig, maar ik bedoel het absoluut niet zo, dat ik dus inderdaad niet geloof dat media iets teweeg brengen. Hmm. Ik geloof dat dingen op heel andere, in heel andere krochten van de samenleving teweeg gebracht worden. Door de technologie, punt 1. Maar verder ook in, net als zei, in situaties en botsingen van mensen onder elkaar. Dus ik geloof, als je het nou over, zeg nog maar, de emancipatie van de homoseksualiteit in Nederland hebt, dat was zonder enige twijfel, als het al uitgeëmancipeerd is, maar dat was niet een fase achterop geweest zonder televisie. Dat had van het Reven en weet ik veel, noem ze maar op, die allemaal, ja, zonder enig probleem en met handige of minder handige tamtam ervoor uitkomen, toch ook bereikt, denk ik altijd.
2: Ook de manier waarop er nu, bijvoorbeeld, waar je het over hebt, de manier waarop er nu tegen autoriteiten wordt aangekeken, zou die hetzelfde zijn geweest als er geen televisie was geweest?
1: Nee, die verandering en die wijziging is natuurlijk zo duidelijk als wat. Nou, weet je bovendien zelf dat hoe slim en handig politici hun autoriteit juist in die wetenschap ook weer, dus meteen onmiddellijk ook vrolijk en aardig en prima doen. Want er is dan een formele buitenkant. Ik bedoel, dat ze iedereen Ruud en Wim en Joop mag zeggen, betekent absoluut niets over de nog steeds bestaande afstand tussen de onderdanige verslaggever met de pet in zijn hand, die heeft hij ook niet meer, maar goed, en die andere meneer. Want die meneer belazert hem toch, of zegt het toch niet. En daar begin je dan te denken, ja, goed, dat weten we, en het komt in de huiskamer, en wekt dan waarschijnlijk ook nog bij heel veel mensen irritatie dat die verslaggever zulke brutale vragen stelt. En die moet je dan toch stellen. En ja, maar of dat dan echt bij mensen ook het gevoel geeft van, ja, ik dacht, blijf koppen geloven dat ook zonder die televisie, dat gevoel van die autoriteit is niet meer heilig, er al was. Bezig was te ontstaan. Ja. Dat in dat opzicht de VPRO meer een product is van de 60 jaren dan omgekeerd de 60 jaren het gevolg zouden zijn, hebben kunnen zijn geweest. Nee, maar dat wordt ook vaak, hè? Dat, zo is het. Dat is dan even een andere omroep, maar ik heb er wel mee te maken gehad. Ja, is dat nou zo? Heeft dat nou zo'n waanzinnige werking gehad? Daar geloof ik absoluut niks van. Enig programma, leuk. En ja, ik kijk er met genoegen terug, hoewel het is niet om aan te zien als je het nu nog wel eens terugziet. Maar
2: dat is een licht aan de deur.
1: Dat denk ik. Ik denk inderdaad dat er in die periode

Tussen 63 en 66 allerlei processen zich in de maatschappij, op raadselachtige wijze of niet, zijn gaan ontwikkelen. En een van die processen was, zo is het. Nou, zo is het heeft niks teweeg gebracht. Ja, boosheid en opwinding en kun je niet doen. En mond tegen het vloeken en weet ik wat. Maar dat proces was er. En dat waar dat begonnen is en hoe precies. En ja, nou, mooie theorieën. Een generatie na de oorlog. Wederopbouw voorbij. Dat gezeur met die oude drees hoeven we niet meer. Jonge mensen, dat gezeur van vader over die oorlog en de hongerwinter hoeven we niet meer. Wam, nu. Ja, en een van de uitingen van dat hele mechaniek was, ja, natuurlijk een televisieprogramma. Want toevallig was er intussen ook televisie uitgevonden.

0: Ik wil graag het woord geven aan mijn mededirecteur van het Simplistisch Verbond, heer Bie, voor het uitspreken van zijn jaarrede.
1: Ja, dat simplisme, wat is dat nu eigenlijk? Wel, het simplisme is de filosofie die wijst op een na 20 eeuwen moeilijk en ingewikkeld doen, bijna teloorgaand menselijk vermogen. Het vermogen tot verhelderen, verduidelijken. Het vermogen om structuren te doorzien. Het vermogen wortels bloot te leggen. Het simplisme is een beweging die na de woelige denim-collectiviteit van de 60er jaren... pleit voor een autonome mens in de sober 70s. Het simplisme is de zakdoek die onze beslagen brillenglazen schoonpoetst, opdat wij als een nieuwe mens, een nieuwe Adam, opnieuw namen geven aan de dingen. Het Simplistisch Verbond koos die mattenklopper tot zijn symbool. Vanwege het oer-Hollandse, degelijke, propere, reinigende karakter. En vanwege de grafisch simpele, maar ongemeen krachtige vorm van de eigenlijke klopper, wat het hart van de mattenklopper is. En waaraan tegelijkertijd wordt gedemonstreerd en bewezen dat al die moderne, zogenaamd simplistisch gestileerde vormgevingen van deze generatie, huidige generatie van grafisch ontwerpers, stom, vervelend en spanningsloos zijn. Met altijd maar tot weer één streepje teruggebrachte leeuwtjes en mannetjes en die eeuwige cirkels als beeldmerken voor bedrijven in de dienstverlenende sector, omdat de cirkel, daar zit die allround, die full-service gedachte namelijk al in. En alles wordt teruggebracht tot een beeldtaal van niks en niemendal, maar wel allemaal met zulke snorren lopen. En kaal op het hoofd, maar het resterende haar tot op de schouders. En maar de hele dag lekker in besprekingen zitten met aluminium koffers. En eten en drinken en veel declareren. En morgen zie je weer 100 vrachtwagens rijden. En 1000 uithangborden hangen. En 100.000 pakjes, potjes en blikken en dozen staan. Met dezelfde op mini-marginale afwijkingen na dezelfde verantwoord modern vormgegeven beeldmerken en beletteringen. Dat is een schrijpend voorbeeld van negatief, creatief simplisme. En daar moet de mattenklopper overheen. Deze. Kinderen hoeven niet langer met de mattenklopper, maar veel volwassenen vragen erom. Niet-simplistische organisaties willen u deelhebber hebben in een fictieve wereld die wortelt in de haat tegen de werkelijkheid. Maar vraag zich nu eens af in gemoede rustig. Welke van diegenen die zich bij zo'n beweging aansluiten, hebben behoefte dus de werkelijkheid te ontvluchten? Dat zijn zij dus. En lijden aan de werkelijkheid, dat betekent zelf een mislukte werkelijkheid zijn. En daarom wil het Simplistisch Verbond niet in deze fase van ons stadion Frascati de werkelijkheid bestormen. Wij pleiten slechts voor een simplistische kijk op die gegroeide werkelijkheid.

Er is bijvoorbeeld een toenemende neiging ontstaan in actualiteiten die ook bij andere omroepen, nog niet pensionaat op mijn verdriet, om de autoriteit niet als autoriteit ogenblikkelijk te aanbidden en met de pet in de hand om op zijn woord te geloven. Dat gebeurt, dat is het enige waar ik het nog voortdurend zie. Er gebeurt iets, meneer Kok, meneer Van Veen, hoe heet ze tegenwoordig. Hè, en links en rechts buigen. En, ja, en dus nooit iets ertussendoor vragen. Laat staan, de oude truc. Om eens even in die ministerkamer rond te kijken. En te zien dat hij wel degelijk zijn vrouw voor het interview even een chic boek op tafel heeft leggen. En dan is een kast met rotzooi vol heeft. Dat soort dingen. Nee, dat gebeurt toch. Nee, maar ik bedoel, het wantrouwen van de autoriteit zie je, en ik denk dat in dat opzicht de VPRO in ieder geval als televisie daar behoorlijk trendzettend in is geweest. En ja, of dat nu ook beklijft in samenlevingstermen, dat vind ik zo moeilijk. Ik bedoel, heeft de VPRO iets gedaan, radio, ja, aan de seksuele revolutie en de zeden op dat punt, de VPRO-televisie? Amper, denk ik.

0: Anti-autoritair, dat was de VPRO zeker. Geen politicus was heilig voor de spiedende camera of de verrassende vragen in het Gat van Nederland of VPRO Vrijdag. In de Van Oekel en Haché-shows gingen ze nog drie stappen verder. Daar zat op een goede avond zowaar de koningin. Ze sprak een kerstboodschap uit terwijl ze spruitjes schoonmaakte. Opnieuw was het land te klein en de minister deelde zelfs een officiële berisping uit, wegens majesteitsschennis.
1: Landgenoten, het is weer kerstmis geweest. En dat nog wel op de televisie. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Wat betekent zo'n zin vandaag de dag eigenlijk nog voor ons? Kunnen wij nog kerstmis vieren in deze tijd? Deze roerige tijd vol oorlog en vrede. Armoede, maar ook rijkdom en menselijke nood. Beseffen wij eigenlijk wel wat dat betekent? Kunnen wij iets doen voor elkander? Want juist in kleine hulpvaardigheden ten opzichte van elkander is kerst. En waar is dat nu voor nodig? Waar moet dat heen? Vraagt de hedendaagse mens zich af. Het antwoord is maar één simpel woord. Dat is namelijk vrede.
2: Nu ik weer. Dames en heren.
1: Wij herinneren ons niet dat wij u iets gevraagd hadden.
3: En tot zover fragmenten uit de serie VPRO 60 jaar vrijzinnig. En een aantal zeer gekende VPRO-stemmen hoorde u het afgelopen uur voorbij komen. Een serie gemaakt in opdracht van de VPRO natuurlijk voor Het Spoor Terug en voor het programma OVT. 40 jaar geleden alweer, in 1986. mensen als Wim T. Schippers onlangs, maar Arie Kleiwecht en Jan Blokker. Ze zijn allen niet meer, maar het waren wel, wat je zou kunnen zeggen, de roergangers van de VPRO. In de tussentijd heeft u ook muziek gehoord uit onder andere muziek voor Snaren, Slagwerk en Celesta van Béla Bartók. Zowel door de Academy of St. Martin in the Fields als door het BBC Symphony Orchestra online van Pierre Boulez. En u hoorde ook nog muziek uit het Divertimento, wonderlijk genoeg. Muziek die veel heeft geklonken bij de VPRO, bij documentaires, maar ook als liedermuziek bij bijvoorbeeld Van Cote en De Bie, die u ook nog voorbij hoorde komen. We gaan er langzamerhand uit. Deze uitzending, deze twee uitzendingen gewijd aan 100 jaar VPRO, sluiten we af met muziek van Igor Stravinsky, de suite uit De Vuurvogel, en u hoort wederom het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En volgende maand dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending van het Stiltecentrum, met daarbij nog de connotatie dat hierna de Golden Oldies Revival te beluisteren valt onder leiding van de Golden Oldies meester Tom Bos. En ik zou gewoon lekker blijven luisteren, want daarna is er weer een uitzending van Gouwstad. Proms. Ja, ik zeg het goed. Eigen programma notabene. Gouwstad Proms, het klassieke programma Intermezzo en de jazz. Dus blijf lekker zitten met een glas whisky in de hand. Zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. Tot horens, tot dan.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
1: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
0: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
2: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
0: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Roelevarensveen. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ook 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Langzaam rijden over 5 kilometer. En ook daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Beste luisteraars, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. De presentatie is in handen van Margen van de Ende. En Paul Abels verzorgt een column over de Sint-Janskerk. Na het volgende mooie lied, Tefilat Avinu, gaan we na het lied luisteren naar de bijdrage van Paul Abels. En daarop volgt het lied Lead Me Lord van christelijk koor Yigdal Yahu.

0: Een kerk vol toeristen, behalve op zondag. Het zal niemand ontgaan zijn. Het is zomer. En wat voor een zomer. Al maandenlang zonnig en droog. Mensen trekken erop uit om andere landen en streken te zien. Ze laven zich aan mooie natuur of snuiven cultuur. Wie oude steden bezoekt, gaat vaak als eerste een kijkje nemen in een kerk. Dat zijn toch meestal de oudste en meest fraai versierde gebouwen, waarin je bij je binnentreden eeuwen teruggaat in de tijd. Dat gebeurt en gebeurde natuurlijk ook in Gouda. De immense Sint-Janskerk, herbouwd na een verwoestende brand in 1552, is zo'n magneet die jaarlijks vele tienduizenden toeristen naar binnen trekt. Het zijn zeker niet alleen binnenlandse toeristen die de weg naar deze kerk weten te vinden. Het fraaie palet aan gebrandschilderde ramen, hier glazen genoemd, is in de landen als Italië en Frankrijk zo mogelijk nog meer bekend dan in Nederland. Die glazen zijn dan ook uniek in de wereld. Nergens anders is zo'n kunstzinnige kwaliteit en variëteit in thematiek aan te treffen dan hier in Gouda. En dat allemaal al uit de 16e en 17e eeuw. De namen van de belangrijkste glazeniers, de gebroeders Wouter en Dirk Krabet, zijn wijd en zijd bekend. De schoonheid van de Goudse glazen was vroeger al vermaard. Al in de 17e eeuw kwamen vele reizigers naar Gouda, speciaal om de Sint-Jan te bezoeken. Snel werd toen ook al duidelijk dat deze bezoekers meer informatie wilden hebben over wat er in de glazen te zien was. Vooral de ramen met Bijbelse thema's zijn lang niet altijd eenvoudig te duiden en te begrijpen. Maar ook een allegorisch glas over de vrijheid van conscientie schreeuwde om uitleg. Om aan die behoefte te voldoen besloten de kerkmeesters van de Sint-Jan al in 1681 om ten behoeve van de bezoekers een handzaam boekje uit te geven met een beschrijving van alle glazen. Dit Goudse glazenboekje was het oudste toeristische gidsje van Nederland en werd in anderhalve eeuw tijd tientallen keren herdrukt. Al snel verschenen er ook Duits, Frans en Engelstalige versies, want de bezoekers kwamen uit heel Europa. Merkwaardig genoeg bevatten deze gidsjes geen enkele afbeelding van de glazen. Het waren louter beschrijvingen. Wel werd er een dubbelgravure van de gebroeders Krabet aan toegevoegd. Blijkbaar was voor veel toeristen een uitleg op schrift niet voldoende. Er bestond ook behoefte aan een mondelinge toelichting. Daarom werden in de loop van de 18e eeuw zogeheten glazenuitleggers aangesteld, die tot taak hadden tegen een kleine vergoeding bezoekers in de kerk rond te leiden en bijzonderheden te vertellen over de afgebeelde scènes uit het Oude en Nieuwe Testament, de politieke boodschappen die in de glazen te vinden zijn en over de schenkers. Zij waren daarmee de voorgangers van de grote groepen gidsen die tegenwoordig bezoekers rondleiden in de kerk, en van de audio's die individuele bezoekers mee kunnen krijgen op hun gang door de kerk. De kerk is dus al eeuwenlang naast gebedshuis ook een toeristische attractie van formaat. Bezoekers kunnen er 6 dagen per week terecht, zelfs al vanaf 's ochtends 9 uur. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig, want andere musea zijn vaak pas vanaf 11 uur open. Waar die ook nog eens op maandag gesloten zijn, kun je wel in de kerk terecht. De zondag daarentegen blijft gereserveerd voor de 2 protestantse erediensten die er wekelijks worden gehouden. Vaak zie je dan toeristen ongemakkelijk rond de kerk scharrelen, in de hoop toch nog een glimp te kunnen opvangen van de glazenpracht. De wachters bij de deur zijn echter onverbiddelijk. De kerk is voor bezichtiging gesloten. Geschlossen. Closed. Fermé. Toch jammer dat de Sint-Jansgemeente op de Dag des Heren elke kans onbenut laat om de vreemdeling gastvrijheid te bieden en kennis te laten maken met de Bijbelse boodschap in de glazen. De kerk is groot genoeg, net als de Sint-Pieter in Rome, om de deuren ook op zondag wijd open te houden, ook voor toeristen.
1: Het thema van deze dienst is vakantie. Vakantie en rust zoeken. En de kerk, de Sint-Jan, is altijd open, ook op zondag, voor toeristen. Dan kunnen ze de diensten bezoeken, 's ochtends om 10 uur en 's middags om 5 uur. En daar is een ieder welkom. We gaan nu luisteren naar het lied Lead Me, Lord, van het christelijk koor Yigdal Yahu.

U heeft net geluisterd naar een bijdrage van Paul Abels. Paul Abels, bedankt daarvoor. Ik wilde ook nog even op inhaken dat de reden dat de Sint-Jan op zondag geen toeristische trekpleister is, dat vinden we in de Bijbel. Dat is ook het thema van deze uitzending, vakantie en rust zoeken. Rust in de Bijbel komen we al tegen na het scheppingsverhaal. Het scheppingsverhaal, dat is Genesis 1. En in Genesis 2 lezen we: zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. De rustdag is dus door God ingesteld en goed voor de mens om een dag in de week te rusten van je werk en al je bezigheden. Daarover gaat ook het volgende lied, dat we in hem rust mogen vinden. En dat volgende lied, dat is: Nederland zingt, stil, mijn ziel, wees stil.

Ja, het is fijn als we onze rust in God mogen vinden. We zitten midden in de vakantieperiode. Een tijd van rust nemen, rust zoeken en vinden. Vinden we echt rust in leuke dingen doen of blijven we van binnen onrustig en moe? In Matteüs 11, vers 28 tot 31 zegt Jezus: "Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht." En het is ook heel fijn als we die rust bij hem mogen vinden. Mogen weten dat hij er is. En we gaan dan ook luisteren naar het volgende lied, opwekking 534. Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. En daaraan opvolgend, Jesus, lover of my soul.

Ja, u luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. We hebben op dit moment geen interview omdat vakantietijd is. En ik heb wat gedachten op papier gezet over rust zoeken. En afgewisseld met mooie liederen. En, we hebben vakantie en zoeken rust. Doen leuke dingen, maar toch blijven die zorgen. Over die collega's op het werk. Over de kinderen in de puberteit. Over de tijd waarin we leven. De maatschappij verandert en de mentaliteit van veel mensen ook. Daar hebben of krijgen we allemaal mee te maken, vroeg of laat. Fijn om dan te weten dat er in Filippenzen 4, vers 6 tot 7 staat: wees over niets bezorgd, maar vraag God alles wat u nodig hebt. Doe dat in gebed en smeek om zijn hulp en dank hem ook. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je gedachten beschermen. We zoeken rust, we zoeken vrede. We mogen ook weten dat we vrijmoedig tot God mogen naderen. Want er staat ook in Hebreeën: nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Gaan we ook tot naar het volgende lied luisteren. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u.

Ja, in Johannes 3, vers 14 tot 16, daar staat ook een mooie tekst. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan mogen we ook weten voor de toekomst, dat we een toekomst hebben vol van hoop. Waar gaat het volgende lied ook over? Van Selah.

In Jesaja 40, vers 28 tot 31 staat: Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einden der aarde. Hij wordt nog moede, nog mat. Zijn verstand is niet te doorgronden. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat. En we mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus de Messias. Daar gaat ook het volgende lied over van Paul Wilber, The Days of Elijah.

We zijn alweer aan het eind van de uitzending Kerk in Gouda. Jaap Buijs, bedankt voor je bijdrage achter de knoppen. Paul Abels, bedankt voor het inspreken van de achtergrond over de Sint-Janskerk. En ik wou ook nog noemen dat het eigenlijk wel boeiend is. We zijn een radioprogramma, Kerk in Gouda. De presentatoren en de mensen achter de knoppen en mensen die een bijdrage leveren gaan allemaal naar verschillende kerken. En hebben ook verschillende ideeën over verschillende opvattingen. En daar mag je ook met elkaar over in gesprek gaan. En dat is het mooie. Dat mis je soms wel een beetje in deze tijd. Maar ik denk dat het belangrijk is om de gesprekken open te houden. Met elkaar van gedachten te wisselen. En met elkaar in gesprek te gaan. Ook in de vakantietijd. En dat is alweer bijna ook het einde van de vakantie. Maar hopelijk hou je de rustmomenten vast en mag je zijn rust ook leren kennen. Ik heb nog een aantal mededelingen. De gouden momenten die zijn elke vrijdag in juli en augustus van 12 tot 12:30 in het koor van de Sint-Jan. Dat zijn korte gratis ecumenische vieringen met muziek en bezinning om tot rust te komen. Elke vrijdagmorgen is er een stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. En dus elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:00 in gebouw De Haven, Oosthaven 31. Dit is een vast moment van de Protestantse Kerk Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. Dan is er van 26 tot 30 augustus de vakantiebijbelweek in Gouda in de Pauluskerk. Dat is voor jongeren. De laatste week van de zomervakantie is het weer vakantiebijbelweek. Deze week is bedoeld voor alle kinderen in Gouda en omstreken in de basis- en middelbare schoolleeftijd. Tijdens de vakantiebijbelweek willen we over de liefde van God vertellen. God wil er voor jou zijn met zijn liefde en genade. En is dat niet een wonder dat de grote machtige God die de hele wereld zo wonderlijk gemaakt heeft er voor ons wil zijn? Hij zorgt voor ieder van ons in zijn liefde. Hij is met zijn liefde en kracht heel dicht bij ons. Kom jij je ook verwonderen over hem tijdens de vakantiebijbelweek? Dan wens ik jullie nog een fijne vakantietijd en wil ik graag de zegen meegeven. We gaan luisteren naar opwekking 311, de zegen van God.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
1: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
0: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
2: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
0: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio, laat horen wat er in Gouda leeft.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg 10 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht ook 10 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het tijdverlies nu ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

mama dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de afrit Dordrecht Centrum ook een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nu een paar lange files in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude en Rijswijk. 15 kilometer file en een half uur vertraging. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 20 minuten vertraging. En door de problemen op de A4 is het ook extra druk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
5: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online.
8: Elke vrijdag op Radio Gemiva. DJ Marijke. Music Girl.

0: Goedemiddag!
1: Ja, goedemiddag. Nee, goedemorgen nog eigenlijk. Jeetje. Zeg ik nou toch weer. Dat begon heel erg lekker met toveren uiteraard. K3, de originele K3, ja. En we hebben iemand in de studio en dat is goochelaarster Sylvia!
2: Ja!
1: Ja, hartstikke leuk. Hi Sil.
2: Hallo Marijke.
1: Wat leuk dat je mee wilt doen. En ja. Ik wil gewoon even met jou praten. Vind ik gewoon
2: ik ben heel benieuwd. Ja. Ik zou zeggen, kom maar met je vragen.
1: Nou,
2: dan.
1: Hoe ben je ooit begonnen met goochelen?
2: Zo, dat is een hele goede vraag. In mijn geval eigenlijk heel erg makkelijk. En ook eigenlijk ook heel moeilijk. Maar makkelijk vooral omdat mijn vader goochelaar was. En mijn moeder was een presentatrice. En ik ben als jong meisje, van een meisje van 6, 7 jaar, al begonnen mijn vader te assisteren. En toen wist ik eigenlijk zeker, dat wil ik ook graag worden. Ik wil graag goochelaar worden. Maar ja, als vrouw was het niet zo normaal natuurlijk, hè? Dat snap je. En nog steeds is het best wel lastig. Maar ik was 14 toen ik professioneel met mijn ouders, en dat heb ik 20 jaar lang gedaan, opgetreden heb in heel Europa. Het was niet in Nederland, we waren in het buitenland.
1: Jong.
2: En we reisden met een hele grote caravan.
1: Ja.
2: En met mijn zus samen en mijn ouders hadden wij een goochelshow. En dat heette Jacqueline, Eddie and Company.
1: Okay.
2: Het is nog te googlen en dan kan je ook zelfs de act nog zien op YouTube.
1: Ja. Dat is cool.
2: Nog nostalgie.
1: Zeker.
2: Ja, en zo is het gekomen. En op een bepaald moment dacht ik van, nou ja, het is nu leuk geweest en met mijn ouders. Maar ik wil ook graag zelf alleen gaan. En toen heb ik Hans ontmoet, mijn man. Die hebben hem ook al net ontmoet.
1: Ja.
2: Hij reist altijd met ons mee, met mij mee, samen, heel de wereld rond. Ook op cruiseschepen waar we ook werken. En toen ben ik ook begonnen, zeg maar, voor kinderen te gaan goochelen. En ik ben ook aan tafel tijdens diners of verjaardagen of 40 jaar getrouwd en zo. En dat soort dingen doe ik heel veel.
1: Ja.
2: Ook met mensen thuis. Dat is ook heel erg leuk. Maar ook in tehuizen. Ook in ouderenzorg heb ik heel veel gedaan. En voor kinderen natuurlijk heel veel. En op een bepaald moment belde mij iemand van Studio 100... Wil jij misschien met K3 in de studio en elke week een serie opnemen in het clubhuis van K3?
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, je hebt het heel vaak gezien, dus ik hoef er verder niet uit. En misschien heel veel mensen mee ook nog.
1: Mm-hmm.
2: Ik vond dat heel erg leuk. Ik vond het wel een uitdaging. Ik moest eerst voorgoochelen voor Gert natuurlijk. Mm-hmm. En ook voor de meiden en voor de productieteam. En toen heb ik gezegd van, nou, ik vind het leuk om te doen, maar wat ik ga doen, als clubhouse word je ding-dong. En dan staat ze daar met die armen zo van, hallo, daar ben ik dan weer. En dan komen de meisjes allemaal. Er werd eventjes een 1 take opgenomen. Dus we kwamen dan 's morgens met een hele hoop spulletjes aan en we namen meerdere shows op een dag, meestal 6. Dus het was een lange dag. En elke keer kwamen weer nieuwe gasten natuurlijk, de kindjes allemaal weer binnen en zo. En toen heb ik gezegd, ik wil 1 truc doen. Die doe ik gewoon.
1: Ja.
2: En die andere, die leg ik uit.
1: Klopt.
2: Nou, ik kan je zeggen, ik heb er geloof ik al bij elkaar 362 gedaan.
1: Zo, dat is veel.
2: En er zijn heel veel originele ideeën die ik zelf bedacht heb. Van je mag natuurlijk als goochelaar geen truc uitleggen. Dat
1: eigenlijk mag niet. Nee.
2: Maar omdat ik het zelf verzonnen heb, mag het wel.
1: Dan mag het wel.
2: Ja. Dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En dat heb ik 5 jaar lang gedaan. Dat is nu alweer een paar jaartjes terug natuurlijk.
1: Ja, zeker.
2: Maar met de originele K3.
1: Absoluut.
2: Karen en Christel.
1: Karen, Christel en Kathleen.
2: Juist, ja.
1: Wat is het leukste aan om op te treden voor een publiek? Wat is daar leuk aan?
2: Nou, het is vooral dat je iets mag doen waar de mensen heel blij van worden.
1: Ja.
2: Ik ben wel een heel positief mens. Absoluut. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om de mensen aan het lachen te brengen. Ik vind het leuk om de mensen een paar onbezorgde momentjes te presenteren en te verzorgen. En of wat voor publiek het dan ook is, ik vind het altijd leuk.
1: Mm-hmm.
2: Want voor mij is het maar 1 ding. Ik wil graag dat de mensen het leuk vinden en dat ze gewoon een hele leuke middag of avond hebben.
1: Ja.
2: Dat is mijn doel. En daar streef ik echt naar. Ja.
1: Mm-hmm. En hoe lang oefen je dan op een nieuwe truc voordat die lukt?
2: Dat kan soms maanden duren. Ook de durf om het te gaan doen dan.
1: Ja,
2: want
1: tuurlijk.
2: Het is best eng. Iets heel nieuws te doen is eng, weet je wel. Dus, want het kan fout gaan. En met een goocheltruc is het eenmaal zo. Als het fout gaat,
1: dan is
2: het gelijk de oplossing eigenlijk.
1: Ja.
2: En hoe moeilijk het ook is om dat te verstoppen, is dat ook heel vervelend.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus daar ben je niet zo blij van, zeg maar. Ook zelfs ik niet.
1: Nee.
2: Maar goed, je leert daar wel mee omgaan natuurlijk. Maar het duurt meestal wel een paar maanden. Je durft, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Maar heb je wel eens inderdaad een truc meegemaakt die helemaal mislukte?
2: Nou, echt helemaal mislukt niet, omdat de mensen toch niet weten dat die mislukt is. Omdat nee, ze niet weten. Nee, die weten niet wat ze krijgen. Dus als ik die dingetjes doe, ik maak een draadje stuk en maak het weer heel. En dan, oké, dat gaat dan goed of het gaat niet goed. Maar als het niet goed gaat, dan maak ik er een ander verhaal van.
1: Ja.
2: En dan ga ik over tot een andere handeling. En dan. Mensen weten dat natuurlijk niet. Maar voor mij is het niet leuk.
1: Nee, precies.
2: Voor de mensen die maakt het niet zoveel uit.
1: Nee.
2: Of het moet echt een enorme flater zijn, maar dat is nog nooit gebeurd.
1: Nee, precies.
2: Nee.
1: Maar we gaan even weer luisteren naar muziek. En dat is The Summer is Magic.
2: Oh ja, dat ken ik ook.
1: Uiteraard.
2: Leuk. The Summer is Magic.

0: The Summer is Magic van Playa Hitty. Lekker nummer, hè, Sil?
1: Heerlijk. Ik sta te dansen.
0: Ja, ik zag het.
1: En zo een van mijn allergrootste passies ook, dansen. Ik vind het heerlijk. Ritme.
0: Okay.
1: Samba, salsa en zo.
0: Ja, kan je dat ook?
1: Jazeker.
0: Oké. Maar met Hans dan?
1: Nee, liever alleen. Hans kan niet dansen.
0: Oh, arme Hans.
1: Maar dat weet hij, hoor. Dat weet hij.
0: Oké. Het is beter om niet te doen dan. Maar goed, welkom nog steeds trouwens. Sylvia Schuijer.
1: Heel goed. Zijn één keer goed gezegd ook nog. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Maar dat was in ieder geval The Summer is Magic. En Sil is een goochelaarster. En een heel moeilijk woord, een illusionist. Ja, eigenlijk nog een moeilijker woord. Dat is dan... die weet ik dan nu even niet, maar...
2: Magician?
0: Nee, niet...
1: Regurgitateur?
0: Juist.
1: Of Frans?
0: Ja, die had ik bij Basje Nadeljaan, had ik die dat dat ze dat zeiden van... wat is dan een pretitigitateur? Ja. En toen zeiden ze, goochelaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is heel moeilijk voor de luisteraars, maar dat... Maar goed, wat zit er altijd standaard in je goocheltas?
1: Wat zit er altijd standaard in? Er zit altijd een touwtje in.
0: Oké.
1: Ja. En dat doe ik dan meestal zo dat ik zeg, ik ga...
0: Ja, met de happy. Heb ik gezien.
1: Die heb je gezien.
0: Ik heb hem gezien.
1: En dat je zegt, ik kloop in zonder dat je die eindjes loslaat. Dat je zegt van, dan heb je knoop. dat doe ik. En dat heb ik altijd bij me. Ik heb altijd garen bij me, een trucje. Ik heb ook altijd deze kaart bij me. Bijvoorbeeld, die maak ik dan ook zelf.
0: Ah, ja.
1: En dan, weet je wel, met die paperclip te opzetten. Moet hij op de dame komen in dit geval. Maar draai ik hem om. En als je dan erop doet, zeg je, het zit ongeveer hier, denk je dan. En dan draai je om en dan zit het helemaal niet daar. Omdat een optisch bedrog is. Dat ga ik je straks nog even uitleggen.
0: Oké. Oké.
1: Maar dat is meer voor de kinderen dan, zeg maar, dat soort dingetjes doe ik dan heel veel. En met de kinderen, die laat ik ook goochelen. En ze krijgen ook altijd een diploma als ze dan gegoocheld hebben en zo. Mm-hmm. En sommige volwassen mensen vinden dat ook erg leuk.
0: Zeker.
1: En die hebben ook een diploma.
0: En ze snappen het nooit.
1: Dat hoop ik niet. Nee, anders doe ik wel iets fouts.
0: Maar je moet wel ook wel vingervlug zijn.
1: Ja, dat moet je zeker.
0: Ja.
1: Je moet goed kunnen afleiden. Kijk, normaal gesproken heeft een mannelijke goochelaar een assistente bij zich. Die een beetje leuk eruit ziet.
0: Ja.
1: Maar ik moet alles zelf
0: doen. Maar jij ziet er ook leuk uit als je wel. Absoluut.
1: Maar ik moet wel alles zelf doen. Ook de afleiding natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En, maar als je dat bijvoorbeeld niet meer kan met je handen dan, zeg maar. Want ik heb dan inderdaad een probleem aan mijn handen.
1: Dat kan, ja.
0: En ik kan dat niet zo heel snel. Maar als jij dat zou krijgen, zou je dan niet meer goochelen dan?
1: Nou is het ook een soort van therapie natuurlijk. Want je moet bewegen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb, dat zeg ik bijna nooit tegen iemand, maar ik heb het syndroom van Sjögren.
0: En dat is?
1: En dat is een auto-immuunziekte, maar vooral ook een rheumatische aandoening.
0: Oké.
1: Dus ik heb geen last, maar... Ik kan wel in één keer heel veel last krijgen.
0: Oké.
1: Dus dat is wel iets. Maar ik ben zo vaak bezig. Ik merk het ook aan mijn voeten. Je bent dan bezig om te trainen. Dan draai je oefeningen doen. En dan voel je ook dat het soepel blijft.
0: Oké.
1: Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En wat betekent het voor jou om mensen te verrassen en te betoveren?
1: Nou, eigenlijk alles.
0: Ja?
1: Ik kan daar gewoon ontroerd door raken soms. Als ik dan zie hoe blij iemand wordt als ik iets doe. Als ik aan tafel kom of als ik aan een bed kom op een ziekenhuis. Of als iemand 40 jaar getrouwd is bijvoorbeeld. En de bruidspaar zit daar dan. En ik zie die verbazing en die blijdschap ook. Van de, die denk ik, je bent een meerwaarde voor ons feest. En dat is leuk. Daar word ik het gelukkigste van.
0: Ja,
1: je kan mij niet gelukkiger maken als daarmee.
0: Oké. En welke boodschap wil je meegeven aan de luisteraars? Van Gemiva.
1: Ja, het is best wel een hele lijst eigenlijk. Maar wat helemaal bovenaan mijn lijstje staat... is probeer van elke dag een bijzondere dag te maken. Ook
0: zeker.
1: Al voel je jezelf niet zo erg lekker.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn altijd mensen die het nog erger of minder leuk hebben. Ja. Altijd eraan denken dat het niet jouw... Het hoeft niet altijd het allerergste te zijn.
0: Zeker niet.
1: En probeer ook andere mensen misschien een plezier te doen. Dat maakt je ook heel erg blij.
0: Ja.
1: En positief blijven. En niet kijken, wat kan ik niet, maar wat kan ik wel. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, absoluut. En wat heb je meegekregen van de originals? Ben je erheen geweest? Of ben je uitgenodigd? Of weet ik veel. Want ik heb je niet gezien.
1: Nee, dat klopt.
0: Ik had echt zoiets van, die hoort er gewoon bij.
1: Dat vond ik dus ook, ja.
0: Ja.
1: Maar ze hebben mij niet gebeld, helaas.
0: Nou.
1: Maar ze hebben ook Ad Jansen niet gebeld. Die er ook altijd was natuurlijk met de koken.
0: Ja, zeker.
1: En Martin Gauss
0: Martin
1: ook
0: Gauss.
1: Niet. Nee. Dus ze hebben eigenlijk die kern van de televisieshows...
0: Ja.
1: Hebben ze niet uitgenodigd. En dat was ik... En ze zijn nou in Rotterdam geweest, naar Hooi.
0: Ja, ik ben daar geweest.
1: Oh, Nou, kijk.
0: Ik ben er geweest.
1: Nou, dus dat vind ik dan wel... Ja, ik vind het een beetje jammer. Ik had het heel erg graag gedaan. En ik had ook vooral de meisjes willen zien natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Na zoveel langere tijd. En ja, je bent elkaar dan een beetje kwijtgeraakt natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat is wel zo. Iedereen gaat door met zijn leven. Maar ja, ik heb ontzettend veel plezier gedaan. En ik had een ontzettend leuke band met de meisjes ook. En ook met Gert en altijd mijn hele team. Mm-hmm. Altijd heel veel positief. En ik zou het ook zo weer doen, bij wijze van spreken, wat niet aan de orde is. Maar,
0: nee.
1: Nee, gewoon. Ja, ik vind het jammer. Ik had er heel graag bij geweest. Maar helaas...
0: Maar je kon er zelf niet bij zijn. Je had echt zoiets van, oké, van...
1: Nou ja, je moet wel op uitnodiging komen.
0: Tuurlijk,
1: maar... Je kan daar wel tussen gaan zitten natuurlijk.
0: Nou, je kon misschien zelf...
1: Natuurlijk.
0: Daarheen, maar heb je niet gedaan.
1: Dat heb ik niet gedaan.
0: Oké, okay,
1: nou... Omdat ik denk, van als hun niet op het idee komen... God, wat leuk, we gaan Sylvia en Martin Gauss en als groep, als verrassing even op toneel halen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dan denk ik, ja, wat moet ik dan tussen al die mensen gaan doen?
0: Ja, precies.
1: Weet je?
0: Maar ja, goed, ik ben er dus wel bij geweest. Ja. Dankzij mijn collega Glenn, zeg maar, die heeft mij toen daar... Ik mocht daar mee naartoe met zijn dochter. Nou, dat was gewoon geweldig.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Dat was echt geweldig.
1: Heb je ook nog persoonlijk gesproken? Of
0: Nee. Helaas niet, want dat was gewoon onmogelijk om dat te doen.
1: Ja, duizenden mensen zitten daar. Ja. Die willen allemaal één ding met hun op de foto.
0: Precies,
1: hè?
0: Ja. En er waren wel mensen die dat wel s'avonds dan gedaan hadden. Maar dan moest je gewoon hartstikke lang wachten.
1: Ja.
0: Dus dat was gewoon niet echt leuk, zeg maar. Maar goed, maar hoe heb je de wereld van K3 ervaren?
1: Eigenlijk elke keer als een feestje.
0: Ja?
1: S'morgens kwam ik heel vroeg uit Rotterdam naar België. En de Studio 100 natuurlijk. Mm-hmm. En we bleven daar ook altijd overnachten. Want de opnames duurden 3 dagen. En ik heb het altijd... Ik keek er altijd naar uit. Thuis had ik de grootste rol om dingen uit te proberen. Want ik moest altijd bij de repetities altijd de cameramensen laten zien wat ik ging doen. En waar ik ook de camera's wilde.
0: Mm-hmm.
1: En als ik de jongens een glimlach kon laten krijgen, zeg maar, bij mijn nieuwe trucjes, was ik blij.
0: Ja, de cameraman, zeg maar. Ja,
1: ja, precies.
0: Okay.
1: Ja. En heel het team stond al echt met zijn armen zo... Nou, laat maar eens zien, meisje, wat je allemaal niet... En dat was heel erg leuk. En ik was als een uitdaging. En ja, het was, je hebt nooit zo erg veel tijd, krijg je natuurlijk. Dus je bent niet de enige natuurlijk.
0: Nee.
1: Ik had altijd wel ook... Ad Jans en Martin hadden ook hun repetitiemomentjes natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben dat wel... ik heb dat echt ontzettend veel... Ik was heel jammer dat hun stopte natuurlijk op bepaalde momenten mee.
0: Klopt.
1: En ik vind het verschrikkelijk jammer dat het gestopt is.
0: Ja, ik ook. En het was voor mij natuurlijk ook jeugdsentiment.
1: Ja.
0: En ik vond het ook gewoon hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En ook naar heel veel shows geweest.
1: Ja,
0: En gewoon ook vroeger, zeg maar. Ook,
1: maar ook in de studio, hè, ben je geweest, of niet?
0: Nee, niet bij de wereld van K3, dat niet. Maar wel bij shows en optredens.
1: Ja,
0: en zo.
1: Ja,
0: was hartstikke leuk.
1: Ja, dat
0: was echt, was
1: als je fan, je bent een diehard fan. Dus dan,
0: ik was dat zeker in die tijd, ja. En als je dan inderdaad weer erheen mag en dan het mag meemaken... Ja, dat was gewoon...
1: Ik denk ook wat jij nu beschrijft, dat heb ik dus ook. En ik ben dus een performer. En ik ben daar dus om ook de mensen de kinderen te leren. Maar met die meisjes was het hartstikke leuk gewoon.
0: Ja, maar als je gewoon kijkt ook naar de nieuwe, want wat vind je daar dan van?
1: Ik vind het ook leuk. Maar voor mij blijft het toch de tweede keuze.
0: Ja, of derde keuze zelfs.
1: Ja, oké. Maar het is al iets minder, doen ze het erg goed. Alleen, ik denk dat die originele altijd de eerste waren en
0: zeker,
1: de beste waren.
0: Zeker.
1: En ze waren zo ontzettend synchroon met dansen. Ook ze werkten echt heel hard.
0: Mm-hmm. En ook met zingen en zo. En altijd gewoon van altijd...
1: Ze hadden ook altijd een goede bui in de studio. Het was niet een geintje die chagrijnig binnenkwam of laat.
0: Nee.
1: Alles
0: nou, Karen was altijd te laat, hè?
1: Ja, Karen heeft daar wel... Nou, dan moet je altijd een beetje met een speciale manier...
0: Ja.
1: Maar Karen was ook voor mij hartstikke lief.
0: Ja,
1: de meisjes... ik kon heel goed met ze.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben daar ook heel blij mee eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik had ze heel graag nog eens een keertje eventjes een dikke pakket gegeven. Maar dat heb ik helaas nog niet, wie weet.
0: Nee, precies. Maar ja, weet je, kijk, ik vond het ook gewoon heel erg leuk van hoe zij het neerzetten.
1: Ja.
0: En dat er verschillende artiesten kwamen. Ook Wings Club is ook langs geweest, vond ik ook wel heel erg leuk.
1: Ja.
0: En de meisjes van Jumbo natuurlijk.
1: Ja, precies, wil ik ook nog.
0: Met Bommel.
1: O'Gene.
0: En Bommeltje.
1: Ja.
0: Want Bommeltje is er niet meer, hè?
1: Nee. Bommel was eigenlijk de meest beruchte hond van in de wereld van K3.
0: Ja.
1: Het was zo'n lief labrador, een zwarte labrador.
0: Ja.
1: Voor iemand die niet weet waar we het over hebben. We hebben hem gekregen als een puppy.
0: Ja, dat is
1: uit
0: ook,
1: België.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hij heeft bijna alles opgevreten wat je maar kan bedenken. Van ons huis. Maar hij vond alles lekker.
0: Kaarten, speelkaarten.
1: Ja, ook, maar ook meubels.
0: Oh, lekker.
1: Poten van tafels en zo.
0: Ja, dat was.
1: Als, dat is maar Labrador eigen. Ik weet het goed, ik had een paar hele mooie schoenen gekocht in Londen. Van die hoge sandalen, heel mooi, wat toen mode was. En ik leg ze op bed neer en ik loop weg. En één keer denk ik, ik had dat op mijn schoenen neergelegd. En toen was het eens toen helemaal kapot gevreten. Ik had ze nog niet aangehad. Toen heb ik even tegen me gezegd, dat vind ik niet leuk, Bommel.
0: Nee.
1: Maar ja. Ach, ja, je houdt van het beest.
0: Ja, precies.
1: Ja, hij was voor mij echt... Hij is 13,5 geworden.
0: Oh, dat is netjes.
1: En hij werd ook helemaal grijs, een bepaald moment.
0: Ja. Grijs snuit en alles.
1: Ja, ik mis hem elke dag nog.
0: Maar je hebt geen nieuwe hond, zeg maar.
1: We hebben geen andere hond genomen, omdat we daarna ook erg veel op cruiseschepen zijn gaan werken.
0: Ja.
1: En dan moet je hem toch ergens brengen. En we hadden een goed adres. En dat is bij het van Breda, dus bij Breda.
0: Mm-hmm.
1: En dat heet Auberge du Labrador. Daar wonen alleen maar Labradors kan je daar brengen.
0: Okay.
1: En die zitten niet in kooien of zo. Die zitten in een hele ruimte, zoals hier bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Met overstaan bedjes en bakjes en dingetjes.
0: Okay.
1: En dan buiten één groot gasveld. En dan was het ook vlakbij nog mooi om te zwemmen met die dieren. Dus,
0: mm-hmm.
1: En daar brachten we hem dan altijd naartoe. Dus hij was altijd blij als hij daar was. Werd hij helemaal opgewonden als hij dan begreep, we gaan daar weer naartoe. Dus dat is wel heel erg leuk. En ja, dat is, ja, nu hebben we geen hond meer. Dus dan kom je daar ook natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: Auberge du Labrador bij Breda. Als je een Labrador hebt, is dat een fantastisch adres.
0: Yeah. Oké, nou ja, mijn vriendin die heeft een Rottweiler. En die heet toevallig ook Sylvia.
1: Nee, toch?
0: Ja, serieus.
1: Met een Y ook?
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat is goed.
0: Maar ze wou heel graag meekomen, maar ze luistert wel mee.
1: Okay.
0: Dus je kan er via de...
1: En hoe heet je ze?
0: Sylvia.
1: Mijn
0: vriendin.
1: Nee, toch?
0: Ja, echt serieus.
1: Nou, Sylvia, een naamsgenote. Heb je dus ook nog een tweede voornaam? Of zo?
0: Nee, echt Sylvia.
1: Sylvia. Ik heet Sylvia Diana namelijk.
0: Oké.
1: Nee. Een tweede voornaam. Nee, ja, hartstikke leuk Sylvia. Jammer dat je er niet bent.
0: Nee, ze heeft...
1: Maar goed, bij deze dan. Wie weet, zien we elkaar nog een keertje.
0: Ze heeft een klaplong. Dus ze ligt op de bank, maar ze ligt wel mee te luisteren.
1: Oh, nou, hebben beterschap. En wat ik net al zei, belangrijk. Altijd positief blijven. Vandaag
0: zeker,
1: wat minder.
0: Zeker.
1: Morgen ietsje beter. Twee stapje vooruit, één stapje weer terug, weer twee vooruit.
0: Ja.
1: En dan komt het allemaal wel goed. En
0: zeker,
1: hopen en blijven, positief blijven.
0: Absoluut, ja.
1: Nou ja, het kan ook niet anders met zo'n lieve vriendin dus.
0: No.
1: Ja, het komt wel goed. Dat
0: zeker
1: zit wel goed.
0: We gaan willen even lekker naar muziek luisteren. En nou, dat is heel toevallig dan weer iets met magic.
1: Ook toevallig.
0: Ja, zeker. Het is Toveren van Herman van Veen.
1: Ah, dat is leuk.
0: Uit 1987. Even kijken hoor. Ik ga even erin zetten. Zo.

0: Ja, dat was Toveren van Herman van Veen. En dat hebben we speciaal gedaan omdat Sylvia Schuijer nog steeds de goochelaar, illusionist in de studio is. Nog steeds welkom.
1: Dankjewel.
0: En ja, Toveren, hè, van Herman van Veen.
1: Ja, heel mooi. Mooi.
0: Ook leuk.
1: Ja, ja, heel bijzonder.
0: Mm-hmm. En ja, wat vind je van hem, Herman van Veen?
1: Ja, ik vind hem heel bijzonder. Maar man, die kan zo ontzettend veel. Hij is zo veelzijdig, zoveel mm-hmm. talent.
0: Ja.
1: En weet je, ik vind eigenlijk in Nederland zijn we nooit echt heel erg trots op onze artiesten. Oh. Hè? Je hebt wel fans natuurlijk altijd die alles ervoor doen. Maar soms dan vind ik het zo jammer dat je iemand niet extra nog eens een keer in het zonnetje kan zetten of zo.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, de mensen verdienen dat. Die al zo lang bezig zijn of zo. Weet je wel?
0: Dus, ja.
1: Dat is wel iets wat ik dan denk van, nou, dat is dan wel jammer dat Nederland niet toch iets meer daaraan mm-hmm. doet. Maar Herman van Veen, ja, ik ben altijd wel een groot fan geweest, omdat ik het heel kunstig vind wat hij doet.
0: Ja, ik had hem een keer gezien toen met mijn moeder dan in dat hij op Schiphol toen kwam, een hele tijd geleden.
1: Oké. Okay.
0: En toen was hij daar dan. En dat was ook wel heel, yeah. heel bijzonder. Want toen yeah. moest ik dan de foto's maken van mijn moeder.
1: Oh.
0: Met hem dan
1: oh,
0: samen.
1: Leuk. Ja. Leuk. Heb je ook een beetje herinnering mee?
0: Ja, dus zeker.
1: Als je dan die muziek draait, dan heb je het ook met een meaning dan. Met
0: ja.
1: een,
0: en Alfredje natuurlijk, hè. Alfredje Kwak vindt het natuurlijk ook super.
1: Ja, natuurlijk. Het is zo handig natuurlijk. Als je ziet wat die man allemaal kan en allemaal gedaan heeft. Ook hoe muzikaal die ook is, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt ongelooflijk. Hij kan ook van alle instrumenten bespelen. Ja. En nou ja, goed, hij heeft ook een mooie talentvolle dochter natuurlijk.
0: Zeker,
1: van Veen, natuurlijk. Alhoewel het altijd moeilijk is, als je vader zo beroemd is, om dan, ook al ben je dan een vrouw of een meisje, dus ja. het is toch anders om dan dat te evenaren. Dat gaat bijna nooit.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Gaat bijna nooit.
0: Mm-hmm. Even kijken hoor. Ja, en dan gaan we het even hebben over, want je bent ook spreekstalmeester bij
1: ja,
0: het Kerstcircus.
1: Dat klopt.
0: Ahoi.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel daar eens wat over.
1: Dat heb ik. Ik heb het eerst 10 jaar lang in Eindhoven gedaan, in mm-hmm. het theater. Het was gewoon echt het podium gebouwd, of een piste gebouwd mm-hmm. op het toneel. De mensen zaten rondom, dat is heel bijzonder.
0: Okay.
1: En toen ben ik 2 jaar naar Den Bosch gaan. Dat stopte op een bepaald moment. Wilden ze toch liever iets anders gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we ook in Den Bosch, wel in een tent met heel veel sneeuw buiten. Dat was ook erg interessant.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ben ik dan 10 jaar lang bij Ahoy geweest. Kerstcircus Ahoy is een traditie. Dat mm-hmm. het heeft iets van 52 jaar bestaan. En mm-hmm. op een bepaald moment, helaas, werd die producent zelf ook ziek, maar ook zijn vrouw. Waardoor hij eigenlijk genoodzaakt was om de boel te stoppen.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond hij eigenlijk ook zelf ook heel jammer. Maar hij was bang dat als hij weer een nieuwe productie aan zou gaan, dat dan zeg maar hij het niet af kon maken. Dus
0: okay.
1: hij heeft een bepaald moment zelf de stekker eruit getrokken.
0: Okay.
1: En dat was eigenlijk heel jammer, want ik was niet voorbereid dat dat zou gebeuren.
0: Okay.
1: Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Ik had
0: ja.
1: het echt ontzettend graag nog willen doen. Want het is echt mijn stad ook natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: En iedereen kende mij daar ook.
0: Mm-hmm.
1: Zelfs nu sta ik nog eens op de roltrap en dan zeg ik wel wat tegen Hans of zo. En dan kijkt iemand om. Oh, de spreekstalmeester. Want die stem is herkenbaar.
0: Ja, tuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. En ja, van, ben je dan ook wel eens, zou je dan niet spreekstalmeester willen zijn bijvoorbeeld bij Carré?
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Ja, inderdaad.
0: Want ik ken Rudy dan.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, snap je. En hij doet het goed, toch?
0: Ja, zeker. Maar ja. Die ken ik dan weer van de musicals en
1: ja,
0: zo.
1: Ja,
0: dus,
1: natuurlijk, ja. Nou, het is zo dat ik heb daar 2 keer auditie voor gedaan. De eerste keer heb ik lijfelijk aanwezig geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben ze gezegd, van, nou, we kunnen zien met Monica Schrotman en met het Henk van der Meijden. En ze zeiden, nou, ik zie dat je het heel goed kan. Je hebt een mooie uitstraling, maar we liever toch een man.
0: Au.
1: En de tweede keer, en toen hebben ze natuurlijk Rudy natuurlijk genomen.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei dat die dochter die dat nu dan dus doet,
0: mm-hmm.
1: Elisa. En die zei van, ja, ons plaatje is toch een mannelijke spreekstalmeester en niet vrouwelijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vind het een gemiste kans.
0: Maar vind je dat dan jammer? Ja, jammer.
1: Ja, ik vind het een gemiste kans.
0: Ja,
1: ja, niet omdat ik nou denk, ik ben de beste. Dat wil ik niet zeggen.
0: Nee.
1: Dat zeg je niet van jezelf.
0: Nee, zeker
1: maar
0: niet.
1: Wat mij wel opvalt, is dat mensen zich zo vasthouden aan een plaatje, terwijl alles om je heen verandert.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, na COVID is er een hele hoop veranderd.
0: Ja, hou op, schrijf uit.
1: Daarom. Ja. Voor iedereen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus ja, ik denk dat is dan een klein beetje jammer.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, goed, weet je. Je kan niet. Ik had het heel graag gedaan. Voor mij had het een mooie opstap geweest naar verder gaan als spreekstalmeester. Ik had ook nog een mogelijkheid om in Duitsland te gaan bij Circus Kronen.
0: Okay.
1: En dat is ook, we hadden weer een dépendance van verschillende plekken waar ze dan nieuwe kerstcircus op hebben gebouwd. Mm-hmm. En in Rosenheim, om precies te zijn. En daar is toch ook weer niet gekozen voor mij, omdat budgetair dat gewoon niet ging.
0: Okay.
1: En het mag, meestal is het een sluitpost en de mensen willen daar niet al te veel geld voor uittrekken.
0: Nee, precies.
1: Hè? Nee. Is dat een beetje
0: Ja.
1: En ik denk ook van ja, maar ja, laat zet mij daar eens een jaar neer, kijk hoe dat gaat. Weet ja, je. Geef dan, iemand een kans.
0: Maar dat doen ze dan niet.
1: Nee.
0: Nee, en dat is gewoon moeilijk.
1: Nee.
0: Maar heb je ook een voorbeeld?
1: Waarin?
0: In Goochelaar.
1: In Goochelaar.
0: Ja,
1: mijn vader, hè?
0: Ja, maar je vader, maar ik bedoel van ook bekende, Hans Klok.
1: Hans Klok is een hele goede vriend
0: Hans
1: van mij. En die was vroeger een hele goede vriend van mijn vader en van mijn familie, zeg maar. Mijn vader heeft hem nog les gegeven.
0: Okay.
1: Hij kwam heel vaak bij ons thuis, toen wij nog in Nederland waren.
0: Mm-hmm.
1: Hans Klok is een fantastische entertainer. Hij is precies dat. Hij zou mijn broer kunnen zijn.
0: Okay.
1: We hebben dezelfde manier van werken.
0: Mm-hmm.
1: Open gaan naar de mensen toe en van mensen houden.
0: Okay.
1: Voor de rest heb ik alleen maar eigenlijk buitenlandse goochelaars. Vito Lupo, een Amerikaan. Voor mij is dat het summum van de beste manipulator of goochelaar in de zin van.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dat is geen, ook alweer een tijdje geleden. En ja, goed, er waren Shilling Pollack, er waren zo ontzettend veel. Tony van Dommelen hadden wij vroeger. We hadden natuurlijk Richard Rossen, we hadden Ger Kopper.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel hele goede goochelaars in Nederland. En dat is allemaal een beetje, weet je, sinds een paar jaar ben ik ook jurylid. En zit ik ook in de jury. En dat gaat over het FISM. En FISM is de overkoepelend orgaan voor alle goochelclubs in de wereld.
0: Okay.
1: En daar ben ik dan internationaal met andere collega's.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je ontzettend veel goochelaars natuurlijk. En dan moet je ook iemand natuurlijk beoordelen.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik best wel goed in. Want ik doe het al 15 jaar. Dus dan moet ik wel iets goeds doen, hè?
0: Ja, zeker.
1: Dus, en dat is ook heel erg leuk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je ook wel mensen die denken, wauw, zeg, wat fantastisch. Ook wat dingen, dat is wat minder.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook heel leerzaam. Want je moet altijd een mening geven over een collega.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dat is best soms moeilijk.
0: Ja, snap
1: soms ik. Soms vind je die ene collega niet zo leuk als de andere.
0: Nou, dat hebben wij hier ook met de DJ's, absoluut.
1: Nou, zo hoor ik nog eens wat. Vertel er eens over, joh.
0: Nou ja, nee, maar dat,
1: nee, dat doen we niet.
0: Nee, maar daarom. Het is gewoon hartstikke. Het zijn goede mannen. Want ik ben de enige vrouw, als je
1: het
0: ziet.
1: Nou ja, we zitten een beetje in dezelfde situatie. Hè?
0: Ja. Maar het is. We begrijpen elkaar goed. Wij zeggen altijd van we accepteren elkaar en we respecteren elkaar.
1: Ja. Nou ja, dat is iets wat heel belangrijk natuurlijk
0: zeker,
1: is. Zeker.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar heb je ook wel eens dan een show gezien van Siegfried en Roy?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Ik ben er 3 keer geweest.
0: Cool.
1: En ik ben zelfs achter geweest.
0: Oh, dat is
1: gaaf. Ik heb nog wel een heel klein tijgertje van.
0: Hou op.
1: Je staat bij mij nog steeds.
0: Ik hou van tijgers, dus hou op.
1: Ik was een grote fan van ze.
0: Okay.
1: En ook van David Copperfield, uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En die ken ik ook allemaal persoonlijk, natuurlijk.
0: Ja,
1: dus, maar hun waren fantastisch wat hun bereikt hebben.
0: Ja.
1: Dat bereikt niemand meer nu.
0: Nee.
1: Die tijd is er ook niet meer.
0: En met wilde dieren dat ook niet meer.
1: Nee, dat kan niet meer.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Dat vind ik ook. Ja, paarden dan wel, maar dat. Ja. Dus dat. Heb je met collega's samengewerkt inderdaad?
1: Nog steeds wel. Je hebt wel eens feesten waar meerdere goochelaars staan. Of in een goochelshow natuurlijk. En
0: mm-hmm.
1: dit doe ik ook heel vaak presenteren. Ik heb in Italië en in Frankrijk. Omdat ik ben zestalig opgevoed. Hè?
0: Sowieso.
1: Ik spreek er 6.
0: Ja.
1: Dus ik spreek Frans, Duits, Engels, Italiaans en Spaans.
0: Maar vloeiend ook?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Het zijn echt mijn tweede talen.
0: Nou, Engels kan ik heel goed.
1: Ja,
0: maar
1: okay.
0: Voor de rest. Ik kan wel een beetje misschien. Ik kan wel begrijpen als je Duits praat, maar dat is ook vanwege de musicals inderdaad.
1: Ja, natuurlijk.
0: Elisabeth bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar
1: ben je ook wel fan van, hè?
0: Ja.
1: Van Pia Douwes?
0: Op mijn arm, hè?
1: Ah.
0: Ja, mijn leven is van mij, dus dat vind ik gewoon heel
1: Pia
0: bijzonder.
1: Pia Douwes is ook altijd voor mij een van de allerbeste actrices, maar ook vooral van musical artiesten die ik ken in Nederland.
0: Ja, maar ik hoop dat ze nog een keer naar de studio komt.
1: Dat hoop ik ook voor je, want dat kan me wel voorstellen, want het is zo'n prachtig mens ook.
0: Zeker.
1: Heel mooi. Ja, ik heb ook de vader nog gekend en zo, dus.
0: Papa Pia. Ja.
1: Maar ze is een heel talentvol, lief mens.
0: Zeker.
1: Ja. En eigenlijk jammer dat je er toch niet meer zo vaak ziet. En er moet er een roller voor zijn natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, ze heeft natuurlijk vorig jaar inderdaad Elisabeth gedaan.
1: Ja,
0: weer.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik geweldig. Ik ben er 3 keer heen geweest.
1: Dat geloof ik.
0: Ja. Gewoon een Danmeppe-beperking in Amsterdam, oh, ja. in Den Haag, backstage, weet ik wat allemaal. Ja, helemaal fantastisch.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Was echt heel leuk.
1: Nou, je bent toch wel bevoorrecht, weet je, dat je dat kan, dat je dat kan doen.
0: Nou, en dat kon ik dus dankzij Rudy, Rudy Hellewegen, heb ik dat dus kunnen regelen. Ja. En dat was
1: een hele sympathieke man. Ik ken hem niet persoonlijk natuurlijk.
0: Nee, maar dat was gewoon voor mij was dat echt ongelooflijk.
1: Maar fijn is dat dan, dat je dan zulke mooie, mooie momenten hebt, zeg maar, die je zeker. Kan koesteren. En die houden je ook overeind, hè?
0: Absoluut.
1: Die geven je ook weer de nieuwe energie die je nodig hebt, natuurlijk. Ja. En dat is iets wat heel belangrijk. Je moest ook soms misschien een beetje creëren en een beetje geluk hebben.
0: Ja, precies. Hè? Maar ik vond het ook dan eng om daarheen te gaan. Want ik heb ook een scoopmobiel en dat soort dingen allemaal. En ik vond het gewoon eng om weer... want ik ging heel vaak naar Jumbo natuurlijk. Jumbo-concerten, K3 ook inderdaad. En dan met de trein reizen. En dat deed ik nooit. Daarna, toen ik dat had gehad, deed ik het niet meer.
1: Nee.
0: Ik vond het eng.
1: Yeah.
0: En ik had echt zoiets van, hoe moet ik dat doen?
1: Yeah.
0: En toen ging ik het toch uitproberen. Belle Perez ben ik ook geweest in Rijswijk.
1: Ook een hele lieve,
0: lief mens, zeker.
1: Ken ik ook. Bij K3 was zij ook natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar dat soort dingen allemaal. En dat durf ik nu wel weer. Maar het is toch wel heel moeilijk eigenlijk om het dan te moeten doen. Met in de trein en met
1: nou, dat is een aardige onderneming, denk
0: zeker.
1: Ik voor.
0: Nou, dat
1: maar ik vind het wel heel knap. En ik denk ook dat belangrijk is dat je dat doet. Anders blijf je natuurlijk steeds meer een klein beetje achteruit gaan. En
0: ja, klopt.
1: Moet je eigenlijk uit je comfortzone, want dat is het. En dan is dat eigenlijk wel heel erg goed dat je dat doet. En ik heb veel respect en bewondering voor dat je het doet.
0: Dankjewel.
1: Dat meen
0: dankjewel.
1: Ik oprecht, want dankjewel. Het is niet makkelijk.
0: Nee, maar
1: je moet over bepaalde grenzen heen en denken, maar ik wil dat gewoon doen. Als
0: zeker.
1: Ik dat niet doe, dan kom ik nergens meer straks. En
0: nee,
1: dan.
0: Precies. En dat zei Pia ook. En die zei echt zo van, toen ik haar backstage ontmoette, toen had ze ook echt gezegd van, oh, wauw. Ze zegt van, je bent dus helemaal vanaf Leiden ben je naar, want ik woon in Leiden. Ja. Ben ik naar Den Haag gegaan met de trein en weet ik wat allemaal. En met mijn scootmobiel en doorgereden. Het was heerlijk weer toen. Ja. Nou, en toen zei ze ook van, ze zegt, wat een onderneming, wat dapper. Ik zeg, hoezo?
1: Ja, absoluut. Dat is het dapperste wat ik me kan bedenken.
0: Nou ja, maar het was overdag en ik had zoiets van, het is heerlijk weer. Van,
1: Ik vind het gewoon heel erg bewonderingswaardig dat je dat doet. Want natuurlijk moet je dat wel doen, maar je moet het wel doen.
0: Zeker.
1: Het is niet zo van, ik ga met de trein. Ik vind het al heel ondernemend met de trein moeten. Dus, en ik heb geen scootmobiel.
0: En dan dus inderdaad met een scootmobiel.
1: Ja, nou, echt ongelooflijk.
0: Ja, maar dan moet je wel de sprinter pakken en dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Maar goed, even kijken, heb ik nog een vraagje?
1: Nou?
0: Nou ja, hoe ben je te bereiken?
1: Hoe ben je te bereiken? Via social media natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Facebook.
0: Maar wat is je... Glamour.
1: Ja, mijn website is www.glamourmagic.nl.
0: Aan elkaar gewoon,
1: aan elkaar geschreven allemaal. Mm-hmm. En ik heb een hele mooie website, die heeft Hans voor mij gemaakt. En die kan ook alles natuurlijk. Mm-hmm.
0: Dankjewel Hans.
1: Hans is alweer erg bescheiden, maar zonder hem... kijk, soms dan heb je ook wel eens een keer dat je botst natuurlijk. Hè. Laten we zeggen, het is niet altijd koek en ei.
0: Nee.
1: Maar daar gaan we nou niet over hebben.
0: Nee, zeker niet. We houden het gezellig.
1: Ja, precies. Nee, maar Glamour Magic. En je kan mij natuurlijk dan inderdaad op de social media's...
0: Heb ik ook gedaan.
1: Ja.
0: Zo ben ik in contact gekomen.
1: Vind ik knap, ook alweer knap.
0: Ja.
1: Maar je moet toch denken van, ging je heel bewust naar mij zoeken?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik had echt zoiets van, ik denk van, ik ga iemand... Want binnenkort heb ik ook misschien iemand van Wings Club inderdaad.
1: Yeah.
0: Die hebben een tour gehad, een theatertour. Mm. Nou, dan heb ik twee dames kunnen vinden die dat gedaan hebben. Die daaraan meegedaan hebben. En dat zijn Stella en Bloem. Ja. En misschien dat ze dan in oktober dan met z'n tweeën hierheen komen.
1: Nou, dat zou helemaal weer leuk zijn.
0: Ja,
1: maar het is leuk als je op onderzoek uitgaat en over het algemeen... Treft die mensen die jij leuk vindt en die bij jou goed binnenkomen ook meestal wel oké.
0: Zeker. Want Irene Moors is hier ook geweest.
1: Ja.
0: En Frans Bauer hebben we gehad met Raymond samen. Ja,
1: leuk.
0: Ja, dat was echt heel leuk.
1: Ja.
0: En nog zoveel meer mensen.
1: Ja.
0: De Sint komt elk jaar.
1: Ja.
0: De Sinterklaas.
1: Ook leuk.
0: Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En dan doe ik dat ook met hem. Dan hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar heb je ook trucs die iedereen al kent?
1: Dat is wel heel groot gezegd. Nee, dat ik heb wel heel veel trucs en ik heb ook heel veel dingen, geef ik mijn eigen draai eraan. Want ik denk ook dat voor een vrouw het toch anders is als dat een man of dat een vrouw dat doet. Ik heb over 2 weken ook nog iemand, dat is een, het heet Doods Konijn en dat is een podcast. En dan vragen ze ook, wat gaat er, wat was je grootste misser of je, hoe heb je dat opgelost?
0: Ja.
1: En dat duurt ook een uur lang. Maar ja, je hebt altijd wel de basiseffecten, die heb je wel. Maar ik kleed het dan weer zo aan dat het toch wel meer eigen is. Mm-hmm. Dus dat het toch niet zo erg erop lijkt. Kijk, er zijn zo ontzettend veel trucs. En echt bekende trucs. Ik bedoel, kijk, iedereen goochelen doet tegenwoordig een zwevend tafeltje, weet je wel. Wat Hans Klop ook doet. Eén begint er en iedereen gaat het kopiëren natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Dus, maar ik probeer wel zo origineel mogelijk te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En wat was je allereerste trucje eigenlijk? Wat je toen, wat goed gegaan is, zeg maar.
1: Ja, wat goed gegaan is. Oeps.
0: Oeps.
1: Het allereerste trucje, moet ik eens even nadenken. Ik ben natuurlijk vol erin gegooid door mijn ouders.
0: Mm-hmm, ja.
1: Ik was dus echt 14 jaar. En dat ging jong, binnen 14 dagen in het theater waarmee wij werkten. Mijn ouders werkten. En die zeiden van, nou, ik vind dat je hebt 2 van die leuke dochters. Wanneer komen die dan eens een keertje op dat toneel?
0: Mm-hmm.
1: En toen zei mijn vader, nou, heel hard rem. Als ik een re-contract krijg, dus als ik over 1,5-2 jaar weer terug mag komen in het theater. Dan kunnen zij meewerken. Nou, zegt hij, dat is leuk. Maar dan wil ik het over 14 dagen voor hier zien. Tussen mijn moeder is gelijk kostuum. Die maakte al de kostuum zelf.
0: Ook al die jassen en zo, deed ze dat ook?
1: Wat?
0: Al die jassen
1: nee,
0: van...
1: Nee, die niet. Die heb ik door iemand anders laten maken.
0: Oh, die zijn wel heel gaaf. Die had je eigenlijk aan moeten doen.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Daar heb ik niet aan gedacht.
0: Nee.
1: Dus dat dan. En we hebben dat gedaan 2 weken later. En daar was mijn eerste truc dan ook een zwevende stok en zo.
0: Dat deden we dan
1: synchroon. Dus we deden met z'n drieën tegelijk. Dus mijn vader, mijn moeder in het midden en mijn moeder en ik aan iedereen aan de kant.
0: Oh, je moeder deed ook mee?
1: Ja, we waren met z'n vieren vroeger. Dus, en dat was uniek, dat bestond niet. Dus dat was wel weer apart. Dus eigenlijk het eerste wat ik

0: maar gewoon van, omdat het toch voor mij nostalgie is, ook van vroeger, jeugdsentiment. En ja, toch leuk.
1: Ja.
0: Ja, maar ook als Irene Moors komt, vond ik het ook heel... Kijk, als Pia komt, vind ik het ook.
1: Ja.
0: Want ik heb haar natuurlijk vaak gezien. En dan komt ze dan in jouw wereld terecht, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan vind ik het toch wel spannend, logisch.
1: Nou ja, dat begrijp ik wel. Dat is ook natuurlijk wel zo. Mm-hmm. Kijk, ik vind het juist leuk om ergens naartoe te gaan als mensen blij worden dat ik kom.
0: Zeker, zeker.
1: Want ja, dat, een beter cadeautje kan je dan niet krijgen. Kijk, als je daar komt, mensen hebben allemaal zijn niet gemotiveerd en hebben geen zin. Dan ben je ook heel kort erin en eruit of zo. Maar dat gebeurt niet zo vaak.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Maar ja, jullie zijn gewoon een heel goed team. En mensen, ik kan goed merken dat er een goede sfeer hangt en zo. En, dat, en dat is ook zo. En dat je die zegt van ja, ik was toch wel nerveus, want je komt toch in een andere wereld. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is, kijk, voor mij, ik kan erover vertellen, want het is mijn wereld. Mm-hmm. Maar ik kom dan wel in de studio. Maar goed, dat kom ik wel eens vaker natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat, ja, maar ik had gewoon ook wel een heel goed gevoel. Maar ik kan wel begrijpen dat het toch wel spannend is natuurlijk.
0: Ja.
1: Heb ik al de goede vragen? En,
0: nou, dat gaat haar.
1: Dat gaat heel erg goed,
0: zeker.
1: Ja, eigenlijk.
0: Mm-hmm. En ja, dan gaan we misschien nog even... Nou, 1 of 2 nummertjes draaien, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En daarna gaan we afsluiten.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Want ik heb nog wel... je weet, ik heb een boekje geschreven, hè? Weet je dat of niet?
0: Nee.
1: Nee? Oké. Okay. Ik heb het hier bij me.
0: Oké. Okay.
1: En het heet De Wereld Vol Magie.
0: Mm-hmm.
1: Zo pakken.
0: Laat maar zien.
1: Kijk.
0: Oh ja, die ken ik. Ja. Ja? Ja, ja, ja.
1: Nou, en die is sowieso voor jou.
0: Ah, lief.
1: Ik heb nog een paar meer. Niet zo heel veel, maar nog een paar voor de anderen ook nog. Die willen, moet je dan even met z'n allen delen.
0: Ja.
1: Ik heb nog, maar deze is voor jou.
0: Oké. Okay.
1: Die geef ik dus gelijk aan jou.
0: Heel. Ja, ergens. Ja. Dankjewel. Een slotje.
1: Ja, een korte introductie. En dat is een goocheltrucje aan de zijkant.
0: Oh, is dat een goocheltrucje?
1: Ja, als je dat ringetje er voorzichtig afhaalt en je gooit hem omhoog, is het een goochelstofje. En dan kan je dan ook weer oprollen. Dat is niet makkelijk in het begin. Goede therapie voor de handen.
0: Dat wordt moeilijk. Maar goed, we gaan luisteren naar Ogene.
1: Oh, heerlijk.
0: Met Magic.
1: Ah, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ik ben dol op die meiden.
0: Ik ook.

0: Magic was dat van... oh, Jean. Ja, leuke meiden.
1: Ah, zo ontzettend leuke meiden. Ik heb ze echt, toen waren ze nog heel klein, heel jong.
0: Ja, zeker.
1: Dat was erg leuk, was erg leuk. Ja. Ik ben echt dol op ze. En de stemmen zijn prachtig. Ook zoiets van, waarom zijn we niet nog trotser op hun, weet je?
0: Nee.
1: Mag.
0: Mag, zeker, absoluut. En ja, maar wij hebben ook, of tenminste, ik heb ook wat voor jou.
1: Dit toch?
0: Ja, echt wel.
1: Oh, daar kan ik helemaal niet tegen.
0: We hebben een certificaat.
1: Oh.
0: Dat je dus bij deze officiële vriend bent.
1: Oh, die ga ik ophangen thuis.
0: Van Radio Gemiva.
1: Ah, wat leuk.
0: Dit is voor jou.
1: Oh, wat leuk. Oh, wat schattig. Oh, kijk dat toch eens. Kijk eens wat leuk. Hey, heb je dat gezien wat ik heb gekregen? Hé, hey, Hans, ben jij jaloers op, hè? Hele, nee, bedankt, wat lief, jongens.
0: Ja.
1: Nou, erg lief, dankjewel. En die ga ik thuis bij mij in de kamer hangen.
0: En deze heb ik ook nog voor jou.
1: Ook nog? Ja. Nee, dat moet niet gekker worden, toch, hè?
0: Dat is toch wel iets wat je heel bijzonder vindt, denk ik.
1: Oh, ja, is
0: dat ja? Pak het uit, zou ik zeggen.
1: Oh. Ik kan hem begrijpen. Hé, hey, wat leuk. Oh, wat leuk. Oh, wat ontzettend leuk. Kijk eens hier. Deze en dan wat eronder. Och, kijk eens wat er allemaal.
0: Alle nummers, ja.
1: Oh, wat leuk. Ontzettend bedankt, zeg. Nee, dat vind ik echt niet. Ik heb helemaal niet zoiets. Heb ik nog helemaal niet. Dus...
0: Nee, nou bij deze.
1: Erg leuk.
0: Ben je toch een K3 original? Ben je toch een beetje erbij geweest?
1: Heel erg bedankt. Nee, oprecht bedankt. Ik heb nog nooit zo'n leuk cadeau gehad. Nee, echt niet. En dan moet je kijken, dat zakje alleen al. Moet je kijken hoe schattig.
0: Ja.
1: Ja, dat kunnen wij wel, hè?
0: Zeker.
1: Heel erg lief, dank je wel. Nou, ik kom hier wel goed vandaan, hè?
0: Zeker, maar dat moet ook. We gaan nog één nummer draaien. In ieder geval hartstikke bedankt voor dit toffe interview.
1: Heel graag.
0: Magische interview eigenlijk.
1: Ja, magisch,
0: ja, zeker.
1: Heel graag gedaan en ik wens jullie ontzettend veel succes. Jullie zijn een super leuk team met z'n allen.
0: Mm-hmm.
1: En je doet het fantastisch, Marijke.
0: Dank
1: je
0: wel.
1: Ik heb wel slechter meegemaakt. En ook die jongen bedankt ook jij.
0: Raymond.
1: Voor het filmen. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. En we komen elkaar vast nog een keertje tegen.
0: Absoluut.
1: Ja?
0: Hartstikke bedankt. En het volgende nummer is A Kind of Magic. Daar sluiten we mee af.
1: Ja, heel mooi.
0: Van Queen.
1: A Kind of Magic.
0: Zeker. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen Nieuwegein en Harmelen 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwen Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond doe ik een keertje niet de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. Ik heb één cd bij me en een mooi live concert, althans een gedeelte eruit. Maar ze hebben één ding gemeen, die cd getiteld Finistère. En ja, dat concert dat heeft geen naam gekregen, maar het is in ieder geval allemaal gevuld met muziek uit Bretagne. En die muziek uit Bretagne van die cd die wordt gemaakt door gitarist Dan Elbras. Die in het begin van zijn periode dat hij muzikant werd, samen met Alain Stivell opgetreden heeft een heel aantal keren. In 1977 nam hij zijn eerste album op en heeft nog een aantal solo-albums gemaakt. Maar in 1992 werd hij gevraagd om het Keltische gedeelte van een muziekfestival te gaan verzorgen. In 1993 was dat en daar heeft hij 70 Keltische muzikanten voor uitgenodigd. Dat is een aantal keren zo succesvol geweest dat van de opnames die van dat festival gemaakt zijn, een viertal albums uitgebracht zijn. Er is ook een studioalbum gemaakt met al die muzikanten en uiteindelijk in 1997 verscheen het album Finistères. Ik heb het over Dan Elbras met zijn begeleidingsgroep L'Héritage de Celts, oftewel de erfenis van de Kelten. En van dat album hebben we net gedraaid het nummer Holyhead, track 2 van de cd. Waar het nummer over gaat staat niet in het boekje, het boekje staat maar heel erg weinig. Maar we gaan gewoon lekker door met het draaien van de muziek van deze cd, want die is te mooi om gewoon maar eventjes voorbij te laten gaan. En het volgende nummer, ja, dat is weer in het Keltisch natuurlijk. Miele Mulin. Laten we het daar maar op houden.

Mille Meulin. En dat is een nummer van Dana Bras et l'Héritage des Celtes van het album Finistères. En dit werd gezongen door Karen Matteson, de zangeres van Capercaillie, een Ierse groep. Nee, Schotse groep moet ik zeggen. Karen Matteson is een van de 30 mensen die hier meegedaan hebben. Heeft aan het maken van dit album, ik zal er nog een paar opnoemen die je misschien kent, Sharon Shannon op de accordeon, Carlos Nunez op de gitaar en de fluit, Dana Bras uiteraard op elektrische en akoestische gitaar, Donald Lunny op de bouzouki, de bouwen en akoestische gitaar, Nora Casey op viool, Gilles Le Bijou op gitaar, en die naam moeten we even onthouden voor het liveconcert van zometeen, Martin O'Connor uit Ierland op de diatonische accordeon en Liam O'Flynn op de Inland Pipes en de Low Whistle. Dat is maar een aantal van de 30 muzikanten die dus meegedaan hebben om dit album op te nemen. We gaan gewoon lekker door met de muziek van het album, want mijn geklets is natuurlijk niet zo interessant als de muziek die ze gaat horen allemaal. En het volgende nummer is getiteld Evite Arbraz.

Evita Bars van Dan Abras en L'Héritage de Kelt. En ik zeg het een paar keer, want ik hoop daarmee toch aan te tonen dat ik een beetje Franstalig ben ook. Het is niet heel erg veel, vier woordjes alsjeblieft en dank u wel. Merci et voici. Maar daar houdt het ook een beetje mee op. Het volgende nummer wat ik laat horen van dat album Finistère van Dan Abras. En het vorige nummer was natuurlijk even iets afwijkend ten opzichte van de eerste twee. Ik weet niet of deze het ook wordt, maar laten we gewoon lekker gaan luisteren naar La Bruella.

Nou is er toch weer iets raars gebeurd. Want ik heb dus altijd een briefje bij de cd zitten. En op dat briefje heb ik dus de tracknummers opgeschreven. En daarachter schrijf ik dan of het vocaal, instrumentaal een rustig nummer is. Of een beetje uptempo nummer is. Of de drum bij zit. Nou staat er onderaan het briefje stoel van Movigo. En ik heb geen idee waar het dat op slaat. Want stoelgang, ja, wat moet je nou met een van die nummers? Maar we komen zo meteen nog een keer voor een verrassing te staan. Als je dus nog iets verder gaat kijken. Maar dan moeten we nog eventjes in ieder geval één nummer verwachten. Dat is het laatste nummer wat we gaan draaien voorlopig. Van dat album Finistère van Dan Albras. En dat is getiteld Left in Peace.

Dat was hem dan, het album van Dana Brass Finisterre. Dan gaan we door naar het live gedeelte van vanavond. En dat is een concert. Dat is geweest in de Agnietenkapel in Gouda. En de band die heeft erop getreden op 18 november 2003. En ik zei al, alle muziek vanavond is afkomstig uit Bretagne. En ook de muziek die deze band maakt. De band die heet Skolvan en die kwamen die dag direct vanuit Bretagne naar Gouda toe. We waren een beetje laat, dus ze zaten eigenlijk nog aan de tafel terwijl het concert al had moeten beginnen. En dat betekent, we hebben een hele korte soundcheck gedaan. En op een bepaald moment vonden ze het zelf ook al voldoende, de soundcheck, en gingen gelijk door met het eerste nummer. Maar wat een concert was dat. De leden van de band Gilles de Bijot, en die hebben we net al gehad bij Dana Brass, Joël Le Bihan, Bernard Ladreau, Regis Huban, en daar staat op mijn papiertje Jan Fanny Zitstokken, maar dat blijkt dus helemaal fout te zijn. Het is Jan Fanny Perrosjes en daarna ook nog Patrice Kerr Fanch. En ik zou zeggen, luister gewoon lekker, want meer hebben we niet voor vanavond naar het concert van Skolvan. Remco, jij in ieder geval bedankt voor de techniek en wij zien elkaar binnenkort wel weer. Marcel met Blues Power, die komt na mij nog weer een keer een uurtje helemaal in de zevende hemel brengen met zijn muziek. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen, brothers and sisters.
7: The party starts here.

0: Ja, we gaan terug naar 1977. Daar was dit een hit in de meeste landen. Hier een tip, luisteraars, hoe is mogelijk. Tipraden bleef hij hangen. Baby Love and Mother's Finest. Ja, dat is een groep opgericht door Joyce Baby, Gene Kennedy en Glendog Murdoch. En ja, het was een groep die funkte als een gek. En ja, de funk en de soul, de rock en de pop lekker wisten vermengen. En Piece of the Rock, hun tweede single, werd een grote hit in Nederland. Dat kwam een beetje door disjockey Alfred Lagarde. Ja, die is er ook niet meer, helaas. Maar die kwam wel terecht op de zevende plek in de top 40. En ze treden nog steeds op met waanzinnig veel succes toch wel. Want ja, ze hebben een vaste schare fans. En ja, het swingt en het funkt. En het rockt nog steeds als een trein. En zo zijn we begonnen met Remke Blonje. Remco Blonje achter de knoppen in Shake.
1: Zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.
0: Ja, in 1974 namen de Ohio Players, een lekkere typische Amerikaanse soulgroep, nummer Fire op. En ja, dat was wel een goeie, want ja, dat werd hier ook een hit, Fire. En ze hadden meer hits, Funky Warm, Skin Tight, Fire. Dat was dus een love rollercoaster. We gaan luisteren naar de grootste hit dus van Ohio Players, Fire. Ja, je hoort de sirene als het goed is. Ja, daar komt hij al.

0: Melissa Etheridge, een prachtige plaat, 2017 uitgekomen. En die zou ik maar eens checken, want er staan de hele mooie classics op. Echt classics uit de rock, soul en de blues van Melissa Etheridge. Hold On, I'm Coming, ook deze van Sam & Dave natuurlijk. Dus die plaat uit 2017, zei ik al. Ja, ze heeft trouwens toch een geweldige stem, vind ik, Melissa Etheridge. Ze heeft meer goede platen gemaakt. Altijd de moeite waard. We gaan naar, ja, daar zijn we alweer, Remco. In deze, ja, altijd als we de twee laatste van de maand hebben. De blues, de soul en de funk, disco, reggae special van Shake. De laatste twee weken van de maand. En we hebben natuurlijk ook in de spotlight Battle House.
1: In de spotlight.
0: Ja, na 50 jaar, moet je nagaan, 50 jaar samengespeeld te hebben. Of 40 jaar, wil ik vanaf zijn even kijken. Vanaf 1974 tot 2024. Ja, volgens mij is dat 50 jaar. Heb ik toch goed. Ja, stopten ze ermee. En ja, ze hebben dus heel lang opgetreden. Ze hebben wat Edisons verdiend. Parallel House, Nederlandse groep. Ze hebben met Albert Collins nog een plaat opgenomen. En ze hebben voor de rest zelf ook heel wat goede albums opgenomen. Ik heb er twee nummers gekozen. Eentje van B.B. King. Comeback Baby van het album Vintage Blues uit 2010. En ook een van mijn favorieten, I Won't Resign, een wat minder bekende, van het album Get to Get Together uit 1981. En dat is een nummer van Ted Turner. We gaan dan luisteren naar Barrel House. Wat is dat een fantastische groep geweest. Jammer dat ze echt opgehouden zijn. Ik heb ze, ja, in de 70 jaren, 80 jaren en ook nog een keertje in de jaren 10, 2000, nee, het was 2020 trouwens, nog eens zien optreden. Ja, altijd goed live. Schitterend. Kreeg heel publiek mee. Goed, Barrel House dus. Blues. Echte blues. En ja, er zitten ook soul-elementen in. Zeker in deze twee nummers. In de spotlight.

Halfdan piano, Drost achter de drum kit en de gebroeders Laporte natuurlijk op gitaren. Ja, fantastisch. En Tineke Schoenmaker op zang. Wat een band, Barrel House, luisteraars, hebben we nu gehad in de spotlight. En ja, dan gaan we nu maar eens even lekker swingen. We gaan naar 1975 en dan hadden we natuurlijk de band Earth, Wind and Fire. En die hadden in 1975 een hitje, 23 kwam deze plaat maar. Maar oh, wat is die ook swingend. Ze hebben natuurlijk heel wat meer nummers, maar deze gaat er lekker in hoor. We hebben het over...

Ja, Rod Stewart was een tijdje nogal ziek. En ja, eigenlijk is hij dat nu nog wel een beetje, hoor. Maar goed, de man gaat gewoon door. En ook toen hij ziek was, rond de tijd 2006, 7, 8, 9, 10... dook hij toch de studio in en hij nam een prachtig soulboek op. Met allemaal standards. En ja, een van mijn favorieten staat er ook op. En daar gaan we gewoon naar luisteren, want Rod Stewart heeft gewoon een prachtige stem. En ja, die legt daar al zijn karakter in. En deze prachtige melodie van Harold Melvin in de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now.

0: tijd voor de live track.
1: Ja, luisteraars, in 2021 kwam er een hele mooie, ja, ik noem het maar uittreksel uit van QB and the Blizzards live. Van ja, de laatste tour die ongeveer gebeurde met Harry Musquet, want die stierf natuurlijk. Ja, rond 2010 was het, geloof ik, uit mijn hoofd. Anders kijk ik er nog even na. Ja, ontzettend erg was dat eigenlijk. Want ja, het was de frontman toch wel. En het ging toch vrij onverwacht. Ja, QB and the Blizzards. Ik heb ze een paar keer mogen zien. Zelfs in een kasteel in Rome nog. Ja, live waren ze helemaal geweldig. Want ja, Harry Musquet, geweldige stem. En die Blizzards, zoals het zeggen. Ja, geweldige band. Ja, dat hebben ze ook al vanaf de 60 jaren, QB and the Blizzards, dat die band bestaat met, ja, af en toe dat ze uit elkaar gingen en het even niet deden met elkaar. Maar wat een band was dat ook. Een van de eerste bluesband van Nederland, kunnen we zeggen. We gaan luisteren naar een heel oud nummer. Want het nummer wat we gaan horen is van Robert Johnson. Werd ook opgenomen een paar keer door Eric Clapton, John Mayle ook. En het is gewoon een blues standard. Ramblin' on my mind.

0: Mr. Bedfiver on trombone.
1: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
2: Het was 2011, luisteraars, dat Henri Musquet het leven liet, moet ik even zeggen. Wij gaan naar de LP en dan gaan we luisteren. Welke LP dat wordt zometeen?
1: Luister je mee, want dit is Shake's OW de LP.
2: Ja, we gaan naar een man. En die had zijn gitaar op schoot altijd. En hij mocht maar 41 jaar worden, helaas. Ja, gesloopt in principe door de kanker. Ja, het is helaas jammer. Hij werd al op 1-jarige leeftijd blind door retinoblastoom, een tumor in het oog. Hij heeft toch zichzelf gitaar leren spelen en dat deed hij goed. Zingen deed hij ook. En hij kreeg oogprothese. We hebben het dan over Jeff Healey, luisteraars, en zijn band. Hij heeft hier ook nog opgetreden op Pinkpop. Ik heb hem nog maar gezien op Torhout Werchter. Ja, werkelijk fantastisch ook live. Het knalde eruit. We gaan luisteren naar Hij hield van John Hyatt. Het is ook een John Hyatt-compositie, Angel Eyes. Van LP, Jeff Healey en zijn band.

Ja, de volgende man waar we het over hebben, Johnny Lee Hooker, Jim Gilstrup. Dat moet ik wel even zeggen. Had in 1975 dus een hit met Swing Your Daddy. Johnny Lee Hooker werd 83, kwam in 1989 met een grandioze comeback. Met Van Morrison onder andere. Maar ook dus met Bonnie Raitt zong hij het schitterende I'm in the Mood.

Aan de overkant bedank ik Remco Bologna voor de techniek. Wij gaan eruit voor het uurtje Shake. En we zijn er natuurlijk volgende week maandag weer tussen 8 en 9. Dit is het eentje van Radio. You Can't Change That uit 1979. Take care.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek. Vanavond in Blues Power, Buddy Guy in de basis bluescollectie All Your Love, I Miss Loving als klassieker van de avond. De nieuwe cd's van Jovin, Webb, Eddie, Ninefold en The Reckoners. En een mini-special over Kim Wilson. Maar eerst, hoe zit het met uw inbraakpreventie?

Blueslegende Freddie King, also known as the Texas Cannonball, met She's a Burglar, She Looked Into My Eyes, In My Front Socket. Just like that, my heart was gone, she put it in her pocket. U snapt wel, dat liep niet goed af. Freddie King overleed in 1976 en werd slechts 42 jaar oud. Tijdgenoot Buddy Guy is alive and kicking, inmiddels 90 jaar oud. Pas in 1968 nam Buddy zijn eerste complete album op. Voor Vanguard Records, Man and the Blues, daarvan One Room Country Shack. En let op de interactie tussen Buddy en pianist Otis Penn.

Ja, een high-class girl met slechte gewoonten volgens Joe Bonamassa. En dit nummer komt van zijn album Royalty uit 2020. De klassieker van vanavond is van alweer een gitaarheld, Otis Rush. Een man die vanwege mentale problemen nooit de status kreeg van bijvoorbeeld Freddie King of Buddy Guy. Maar die wel een half dozijn veel gekofferde klassiekers opnam, waaronder All Your Love, I Miss Lovin' uit 1958. Ook opgenomen door bijvoorbeeld John Mayall met Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, Steve Miller, Aerosmith, Gary Moore en Buddy Guy.

Ja, wauw. Wat een stem. Jovin Webb met Gunpowder and Lead van zijn nieuwe album Son of a Sinner. Dat werd geproduceerd door Tom Hambridge en dat is een van de meest vooraanstaande blues producers van dit moment. De tweede nieuwe cd van vanavond is van Eddie Ninefold. Echte naam Brooks Mason. 30 jaar oud, komt uit Georgia en hij speelt een mix van blues, soul, Americana en Southern Rock. Zijn nieuwe album werd geproduceerd door Dan Auerbach. En Blowing Up is een voorproefje.

Ja, uitstekende zanger-gitarist Tommy Castro en zijn Painkillers met Crazy Woman Blues. Hij komt uit Californië. En hij waarschuwde ons voor een dame die zo gevaarlijk was als een op hol geslaagd trein. Dangerous as a runaway train. De mini-special van vandaag gaat over de geweldige zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson. Vooral bekend als frontman van de Fabulous Thunderbirds. En onder eigen naam maakte hij 10 albums. Die gekenmerkt worden door veel covers van vintage blues. En heb er 3 voor u klaarstaan. Dat we beginnen met Money, Marbles en Chalk. Dat is een nummer van Jimmy Rogers. Looking for Trouble is het album uit 2003. Daar staat het op. Dan hebben we Keep Our Business to Ourselves. To Yourself, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is Sonny Boy Williamson nummer. En dat komt van het album Slow Burn uit 2025 en we sluiten af met de Telephone Blues. En dat komt van het album Smoking Joint van Kim Wilson. Veel luisterplezier.

Ja, Kim Wilson live, Smoking Joint heet het album uit 2001. En daarvan hoorde u Telephone Blues, een oud George Harmonica Smith nummer. De derde nieuwe cd is van de Boston-based roots rockband The Reckoners. 5 topmuzikanten met heel veel ervaring. Met onder andere zanger-gitarist Tim Gearan, leider-lead-gitarist Johnny Tama en drummer Tom Airy. Don't Look Down.

Ja, Into the Room. De Afro-Amerikaanse zanger-gitarist D.K. Harrell is met zijn 27 jaar en zijn frisse blues-soul-stijl, gebaseerd op stijl van B.B. King, een artiest die een groot publiek aanspreekt. En dinsdag 9 oktober treedt hij op in de Bosuil in Weert. We gaan uit met Tinsley Ellis. Remco Bologna, bedankt voor de techniek en u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan een half miljoen Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad. Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

prijs voor de meest eclectische band van het jaar 2026 gaat wat mij betreft naar deze groep uit Montreal, uit Canada. En we hebben het over de Greenhouse Ensemble. Een gezelschap van 8 man, wat werkelijk alle kanten uitschiet. Van bijna Daniel Ligari-achtige klankjes, hè, je hoorde mooie vrouwstem mee tatteraden. Tot opeens Bitches Brew-achtige geluiden. En dat gaat de hele plaat zo door. Het is echt fabuleus om daar naar te luisteren. Mezzanine heet de plaat die ze hebben uitgebracht. Een onthouden naam. Greenhouse Ensemble. En het nummer wat je hoorde heette A Whole Step Away. En eindelijk heb ik hem uit de fonotheek mee kunnen nemen. De meest recente plaat van Suzanne Veneman met haar sextet. Suzanne Veneman, ja, als je het nou hebt over iemand die ik graag volgend jaar op Gouden Jazz zou willen zien, is trompetiste. Ze speelt op de flugelhoorn en ze schrijft alle composities en arrangementen. Ze werkt samen met haar sextet, bestaande uit haar broer Vincent Veneman, trombonist, Jasper van Damme op de sax, Timothy Blanchet op de toetsen, Thijs Klaassen op de bas en Wouter Kuhne op drums. Daar laatste cd draagt de titel The Art of Letting Go. Suzanne Veneman zat in een geestelijk wat zware periode. En heeft zich van een aantal zaken bevrijd die haar overlast bezorgde. Vandaar de titel The Art of Letting Go. Dit is dus zeg maar een plaat gevuld met zelfreflectie. En verwerken van geestelijke zaken. Luister naar het Suzanne Veneman sextet met het titelstuk van de plaat The Art of Letting Go.

Je hoort hem niet zo vaak meer en dat is best wel jammer. Want hij heeft hele mooie platen uitgebracht tijdens zijn leven. Ik heb het over trompetist Blue Mitchell. Leefde van 1930 tot en met 1979. Amerikaanse trompetist. En godzijdank heeft Blue Note een van zijn platen weer heruitgebracht uit 1966. De LP Bring It Home To Me. En je hoort het nummer Portrait of Jenny. En daarvoor, ja, fantastisch, wat goed toch. Suzanne Veneman en haar sextet, titelstuk van haar nieuwe CD, The Art of Letting Go. En misschien wordt deze ook wel op LP uitgebracht. Dat is nooit helemaal zeker met Nederlandse producten. Wat een sextet, wat een geluid en wat een composities. En nogmaals, ik hoop dat deze mevrouw volgend jaar zich zal melden bij Gouda Jazz. Suzanne Veneman op trompet en Vincent Veneman, de broer, op de trombone. Jasper van Damme op de saxen, Timothy Blanchet op de piano en de toetsen, Thijs Klaassen op de bas en Wouter Kuhne op drums. Prachtige plaat. The Art of Letting Go, Suzanne Veneman. Terug in de tijd. Willem Breuker. Eens in dezelfde tijd draai ik hem gewoon, want hij is fantastisch. Nog steeds. En zijn muziek moet gedraaid blijven worden. Breuker werd gevraagd om met zijn collectief muziek te componeren. Dat gebeurt niet zo vaak. Bij een tentoonstelling in 1980 bij het Amsterdams Historisch Museum. Onder de titel Muziek in Amsterdam. En dat deed hij ook. Met echt werken een gigantische groep aan muzikanten ging hij los en nam hij dus een plaat op. De lijst is echt te groot om te verwerken. Hij werd uitgebracht op het natuurlijk zijn eigen label, BVH's label. Plaat is nog wel te vinden als je goed om je heen kijkt. Ik wil je laten genieten van de ouverture, de kleine Amsterdam Rhapsody. De solisten in deze zijn fluitisten Rien de Rede en Pip van Steen. De fagotist Henk de Wit, de horniste Julia Studebeker en het collectief met daarin weer solisten Maarten van Noorden en Willem van Manen. Luister naar het Willem Breuker collectief. Muziek in Amsterdam.

combinatie. Piano, bas en drums. Ja, hij is veel. Mondiaal is het natuurlijk een makkelijke combinatie. Je moet ook wel een toetsenbordje bij je meenemen. Veel is dat elektrisch. Soms staat er ook een vleugel op een podium. Dit is weer zo'n combinatie van een hele goede pianist die eigenlijk in Frankrijk, want daar komt hij vandaan, heel populair is. Maar in de rest van Europa niet zo. Hij vindt ook wel weer zijn gehoor in Canada bijvoorbeeld, in Franstalige gebieden, Zwitserland. Dat is toch wel jammer. Maar ja, de beroemde verhalen, er wordt zoveel mooie jazzmuziek gemaakt. Dat valt niet tegenaan te peuken gewoon. Dit is Alexandre Millet, Frans pianist, zoals gezegd, woonachtig in Parijs. En die heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel At Home. En je hoorde het nummer Hope. Onthoud zijn naam. Alexandre Millet en daarvoor, geweldige. Bijna vergeten. De intentie is wel dat het Willem Breuker collectief had altijd gezegd. Na de dood van de meester gaan wij niet meer verder als collectief. Want zonder Willem Breuker geen collectief. Daar beginnen toch de gedachten in te veranderen. Ook omdat iedereen zegt, hij heeft zoveel mooie muziek gecomponeerd. En zoveel muziek gecomponeerd. Dat moet toch blijven klinken. Zoals onder andere dit stuk dus. Speciaal geschreven dus voor de tentoonstelling Muziek in Amsterdam 1980 voor het Amsterdamse Historisch Museum. Je hoorde de ouverture Kleine Amsterdam Rhapsody. En echt waar, wat klinkt dit goed. En internationaal stond Breuker natuurlijk. Zeker in de improwereld op bijna eenzame hoogte met een aantal andere muzikanten. Maar hij was meer dan zeer gezien. En van Breuker en Alexandre Millet gaan we naar een fenomeen uit de mid-jaren 80. Toen had je het theaterfestival Boulevard of Broken Dreams. En om dat hele festival heen was er ook altijd een muziekgroep. Het orkest van Boulevard of Broken Dreams. En die brachten dan na elk festival brachten zijn plaat uit. En ik vond voor echt een prikkie de LP Dancing with Tears in My Eyes. Het was een groot gezelschap. En daar zaten ook zeer gekende, zeker nu jazzmuzikanten in. Denk bijvoorbeeld aan Boris van der Lek. Denk aan Rolf Delvaux. Denk aan Angelo Verploegen. Denk aan Ton van Bergijk. En ga zo maar door. Vocalisten, violisten en een jazzgezelschap. Dat alles bij elkaar was het Boulevard of Broken Dreams Orchestra. Van de LP Dancing with Tears in My Eyes laat ik een compositie horen van de vrouw van Louis Armstrong. Een compositie voor de Hot Five. Just for a Thrill. En de solovocalist die u hoort is Joop Toonhuizer. En de instrumentalist, in dit geval instrumentalisten, zijn Jaap Brons op trombone en Angelo Verploeg op trompet. Listen.

Elk jaar verschijnt er bijna wel een box of een dubbel AP. Met hernieuwde opnames of opnames uit de radioarchieven van de pianist Bill Evans. En ja, ook al staat er €70 op. Het wordt verkocht en het wordt verzameld. Men is gek van Bill Evans. Vorig jaar bij Record Store Day was dat de LP Treasures Solo Trio and Orchestra Recordings from Denmark. Opnames uit 1965-1969. En je hoorde een standaard, hè? Klassiek nummer van Duke Ellington in A Sentimental Mood. En ik besefte een tijdje geleden weer dat ik denk van ik moet gewoon even wat vaker Ellington gaan draaien. Want ja, die man is zo verschrikkelijk goed. Die mogen we niet vergeten. Dus vandaar. Nog even een tussentip. Als je naar de schatkamer gaat kijken. Er staat ontzettend veel mooi materiaal op. Van de diverse Noordzee Jazz Festivals. Vanuit het verleden. Misschien dat ik bepaalde geluidssporen in ons kitje meeneem. En dan krijg je die te horen ook in dit programma. Overigens voor Bill Evans hoorden we ook nog het Boulevard of Broken Dream Orchestra. Met een Lil Armstrong compositie. Just for Thrill. De laatste plaat onder de naald is een plaat die ik vond in een rommelmarkt of een rommelwinkel. Tradition uitgave onder de titel Anthology of the Banjo. Ja, hier in Nederland doen we daar niet zoveel mee. In Amerika zijn men echt heel veel fans die platen sparen met diverse banjo-spelers. Een groot aantal grote namen uit die banjo-wereld werden eind jaren 60 op één plaat samengevoegd. En daar gaan wij u mee verlaten. Luister naar Mason Williams met Banjo Hello. En volgende keer, dan zijn we er weer. Tot horens, tot dan. Hoi.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Don't be messing with my beard, Phillip.
1: Thank you.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.